NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland. De IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, vanavond, vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen, dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester gisteravond bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Zeg, ik val meteen even met de deur in huis. Maar ken jij ook mensen die een hekel hebben aan de muziek van Wolfgang Amadeus Mozart? Ik namelijk wel. Ik heb een collega die me elke keer weer vertelt waarom die ook een hekel aan Mozart heeft. Want ja, het is zo voorspelbaar en het doet altijd hetzelfde. Gelukkig ken ik ook een dirigent die niet zonder de muziek van Mozart kan. Die gaat ermee slapen en die staat ermee dan op. Hoe dan ook, dit was Maria João Pires met de sonate voor piano nummer 15. En daaruit het eerste deel, Facile. Muziek van Wolfgang Amadeus Mozart natuurlijk. Aan het begin van Voor de Dag, vandaag het programma met klassieke muziek. Die je van de nacht naar het ochtendgloren brengt. En dat lukt ook best wel met een wals van de Russische Mozart. Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Al was het een hele goede morgen.

0: Het einde van de dans, de vals, het derde deel uit de vijfde van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. En je hoorde het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, en daarin krijg ik de kans je een wat langer werk te laten horen. En voor vandaag heb ik iets bijzonders uitgezocht. Ik ga er nog niet te veel over zeggen, maar ik ben vandaag wel geïnspireerd geraakt door het zien van de vos. Ja, welke muziek hoort daarbij? Ik dacht meteen aan het kleine sluwe vosje. Maar ja, om je nou die hele opera te laten horen, dat is ook zo wat. Het is bovendien in het Tsjechisch, dat spreekt ook niet iedereen. Ik kan het ook niet zomaar live vertalen tijdens het afspelen. Gelukkig vond ik een suite. Ja, het is een opera die gaat over een slimme, kleine, vrije vos die haar leven viert in de natuur. De muziek is van Janáček en hij laat de dieren in het bos tot leven komen met levendige ritmes en kleurrijke muziek zoals we dat van hem gewend zijn. Ja, die muziek die klinkt soms speels en vrolijk, maar ook ontroerend en mysterieus. Want daarmee laat Janáček zien hoe mooi, maar ook hoe vergankelijk het leven is. Een bijzonder stuk, dus vol natuur, vrijheid en emotie. Ik laat je de suite horen uit het kleine sluwe vosje. En het is geen kleine suite, maar wel een klein vosje.

0: Dat was de suite, compleet het sluwe vosje van Leos Janácek, waarin je het leven en de streken van dat kleine vosje hoorde. Je hoorde het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Charles Mackers.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en van een klein vosje ga ik naar de wolf, namelijk Lupus Hellink. Teun de Vries, de schrijver, die heeft deze componist nog als hoofdpersoon genomen in zijn roman Het Motet voor de Kardinaal, boek alweer uit 1960. Je hoort uit de Missa Surrexit Pastor Bonis het Kyrie.

Ensemble, Café Zimmerman, de kroeg of de bierhal waar de Bach, de vader Bach, graag een biertje dronk. Maar dit was van Carl Philipp Emanuel Bach uit de Sonate voor twee violen in Best Grote Tets. En dit was het derde deel, geanimeerde deel, Allegro. En daarvoor van Lupus Hellink, ofwel Wolfje, de Missa Surrexit Pastor Bonus en daaruit het Kyrie, gezongen door The Brabant Ensemble onder leiding van Steven Rice. Ja, deze Lupus die werkte in Brugge in de grote Sint-Donaaskerk. En lupus is een ander woord voor wolf. En toch schreef hij hemelse muziek. Nu Engelen van Erik Satie, door een engel gezongen.

0: hemelse muziek van Erik Satie uit zijn Trois Mélodies was dit nummer 1, Les Anges, à notre ami Charles Levadet. De Engel, gezongen door Engel Barbara Hannigan. Samen met, ja, als je aan Satie denkt, Reinbert de Leeuw op piano.
1: NPO Klassiek.
0: Ik zag onlangs een vos, een jonge vos in het bos. En Marten, die zag er ook eentje. Die zag er eentje hier onderweg naar de studio. Toevallig dachten wij samen van, daar moeten we iets mee doen. Waar denk je aan bij de vos? Ja, net hoorde je al een vos, Reinbert de Leeuw. Hè, Rijn, de vos Reinaarde. Ik heb al het sluwe kleine vosje laten horen. Ja, er komt nog veel, veel en veel meer muziek over vossen. Maar even terug naar de vos die ik hoorde in het bos. Moeder de vos die schreeuwde door het bos en het kleine vosje trippelde weer terug. Want dat is het, hè? Dat doen ze. Dat dier dat verhoudt zich een beetje zo tussen een kat en een hond. Het trippelt achterom kijkend van je weg met die prachtige staart achter zich aan. Maar ik dacht ook aan de acteur Edward Fox. Ja, vanwege die achternaam. Zat hij ook niet in De Soldaat van Oranje? Maar hij was in ieder geval een ster in die film The Day of the Jackal. Je volgt in die film de poging tot een aanslag op president de Gaulle, vanaf de aanschaf van het wapen tot aan de apotheose. Dit is muziek uit die film van Georges Delerue.

muziek uit de film The Day of the Jackal, met daarin de steracteur Edward Fox. En dit was La Valse du Président, uitgevoerd door Fred Zinnemann. En de muziek was van Georges Delerue. Zometeen nog veel meer vossen in het tweede uur van Voor de Dag. En er hechtte zich ook naar aanleiding van die vos een melodie in mijn brein. Ja, ik hoop dat je me daarmee wilt helpen met het vinden van de juiste componist. Oh ja, ik heb ook nog een vos in de game muziek. En er komen ook nog wel wat meer vosjes voorbij trippelen straks. Dit is een sonate voor vier violen en basso continuo van de oude vos Johann Georg Reinhard. Reinhard de Vos. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
0: NPO Klassiek. Dat voel je.
5: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country, zoals ze werd genoemd, is overleden. In Amerika gaan de vlaggen een week lang half stok. En er worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Ook veel artiesten reageren op het overlijden. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. De countryster leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. De VS heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk... Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas... Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor ook de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. En het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor. En ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen...
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen en van harte welkom bij Voor de Dag. Dit was Rory MacDonald die het BBC Scottish Symphony Orchestra dirigeerde met Nicola Benedetti op viool. Muziek van Robert Burns, My Love is Like a Red, Red Rose.

My love is like a red, red fox. Want ik ben helemaal in de ban van het vosje dat ik in de vakantie tegenkwam in de bossen van Denemarken. Zo'n prachtig trippelend dier met die mooie staart. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die een hekel hebben aan het dier. Vooral als je thuis een prachtige raskip hebt in de ren. Maar ik kreeg toch naar aanleiding van die ontmoeting met die vos een melodie in mijn hoofd. En ik geef je toch behoorlijk wat hints. Want de titel van het werk is ook de voornaam van de componist. En het wordt gespeeld op het instrument waarop hij beroemd werd. En zijn achternaam heeft alles met een vos te maken. En is in het vorige uur veel genoemd. En ik ga die achternaam ook nog veel noemen in dit uur van voor de dag. Je hoort nu wie deze oude vos is.

Dus wie speelde op dit instrument en daar werd hij mee beroemd? Wie schreef deze muziek? Het thema is zijn voornaam. En zijn achternaam heeft alles met deze oude vos te maken. Als je het weet, meld het me op de NPO Luister-app. Heel veel succes!

uit het pianotrio uit 1921 van Rebecca Clark was dit het tweede deel Andante Molto Semplice, gespeeld door het Storioni Trio, oftewel pianist Bart van der Roer en de gebroeders Vossen. Ik ga naar een foxtrot.

Florian Noack op piano speelde uit L'Enfant et la Sortilège, 5 o'clock. Een arrangement natuurlijk, want het is een opera van Maurice Ravel. En het is ook een foxtrot, allemaal naar aanleiding van dat vosje, of de fox, die deze uitzending domineert. En dat komt omdat producer Martin, die er vandaag toevallig niet is, en ik, wij zagen alle twee in de vakantie onafhankelijk van elkaar een vosje lopen. En dat blijft toch een bijzondere gebeurtenis. En Martin is wel zo aardig geweest een game met een vos uit te zoeken. En de muziek die daarbij hoort, ja, die hoor je zo.

0: Van Henri-Jacques de Crouse was dit het Concerto a Quattro voor strijkers en basso continuo. Gespeeld door het Collegium Instrumentale Bruggens onder leiding van Patrick Peijeren.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, ik had het al verteld, maar misschien had je het nog niet gehoord. Maar ik heb een vosje gezien. Ja, dat blijft hier toch een beetje in je geheugen hangen. En ook producer Martin zag er eentje lopen. Onafhankelijk van mij. Ik zag hem in Denemarken, hij zag hem hier in Hilversum. En toen vroeg ik aan Martin, waarom zoek je dan niet een game uit die over een vos gaat? Ja, en dat vraag je aan Martin. En hoppakee, hij heeft hem gevonden. Een hele bijzondere en emotionele game. Dat is The First Tree, gemaakt door David Welen. En die gaat over verlies. Familie en herinneringen. En je volgt in dat spel een vos die haar familie zoekt. Maar tegelijkertijd hoor je ook het verhaal van Jozef en zijn band met zijn vader. Want het idee van deze game is heel persoonlijk. David Welen die verloor zelf onverwacht zijn vader en hij verwekte die gevoelens hierover in dit spel. En die vos is niet zomaar gekozen als een soort dierensimulator. Nee, David die wilde vooral een emotionele en symbolische reis maken. En die ontstaat in deze game. Wandelen, ontdekken, kleine puzzels oplossen en vooral veel nadenken. Het is dus echt een exploration game. En niet een Fox Simulator. Dat wordt er nadrukkelijk bij gezegd. De muziek is natuurlijk van belang, want die klinkt op de achtergrond. En die is rustig en soms ook verdrietig. The First Tree is dus meer dan alleen een game. Het gaat over liefde, verlies en hoop. Dit is uit die game A Little Piece of Mind.

Van Johannes Brahms uit zijn derde symfonie was dit het derde deel Poco Allegretto. En het werd gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Herbert Blomstedt. Ik moet weer denken aan de oude Vos. Heb je wel eens foto's gezien van Johannes Brahms als jonge kerel zonder baard? Later natuurlijk met die enorme grijze baard. Maar als jonge jongen had hij wel hele lange haren. Want de Vos die verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. En ik kreeg naar aanleiding van een ontmoeting met een vos in het bos een melodie in mijn hoofd. Ja, de titel van dit werk is de voornaam van de componist. En hij wordt ook nog eens gespeeld op het instrument waarop hij beroemd werd. En zijn achternaam, die heeft alles met een vos te maken. Dit was wat in mijn hoofd zat. Nee, dat zat niet in mijn hoofd. Dit zat in mijn hoofd. Daar komt ie. Nou, moet ik hem wel uitzien te krijgen. Hij komt er echt aan, hoor. Ik ga hem even verplaatsen. Zo. En dan komt hij hier zo terecht. Dit zat in mijn hoofd.

Dus de titel van dit werk is de voornaam van de componist. Op het instrument dat je hoort werd hij beroemd. En zijn achternaam heeft alles met een vos te maken. Wie is deze oude vos? Ja, meld het me maar op de NPO Luister-app.

van Dmitri Shostakovich, gespeeld door Mstislav Rostropovich op cello en uitgevoerd door de Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugene Ormandy, was dit het eerste deel Allegretto uit dat cello-concert. Ik werd wakker naar aanleiding van het zien van een vosje midden in de nacht. En mijn vaste producer Martin zag ook een vos lopen, onafhankelijk van elkaar trouwens. Maar daardoor hechtte zich wel een melodie in mijn hoofd vast. Op de achtergrond klinkt die. Ja, de titel van dit werk is ook de voornaam van de componist die tevens beroemd werd op dit instrument, de gitaar, jazzgitaar. En hij werd bekend en beroemd door zijn achternaam. En die heeft alles met een vos te maken. Denk even aan de vos Reinaarde. En dit nummer heet Django. Django Reinaard. Daar was ik op zoek. Van hem hoor je nu Nuage. Gezongen door Roberto Alagna.

Mooier Frans krijg je niet gezongen door Roberto Alagna, de beroemde opera-tenor. Muziek van Django Reinhardt, de oude vos. Dit was Nuage. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren naar Voor de Dag. En natuurlijk alle reacties. Morgen is Katinka weer te horen in Voor de Dag. En zometeen natuurlijk de ochtend met Andrea van Pol. Met muziek en veel nieuws. Natuurlijk ook over het overlijden van country-zangeres Dolly Parton. Dit is You Take My Breath Away. Jody de Vos, die zingt het als een soort hommage.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, vanavond, vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind, zoals gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Parton was 80 jaar. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is NEC niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League. En daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC.
4: Europa, dus,
3: het is gewoon mooi. Maar ja, het is gewoon jammer.
5: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer. Bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
12: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
11: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attents met ds.nl.
14: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
15: Hier, moet je opletten.
14: Chocomel?
16: Sloopmelk.
14: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
14: Milner?
16: Sloopmelk.
14: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
18: Dolly Parton. Oh,
4: En op Wikipedia staat gitarist, countryzanger, acteur, singer-songwriter, banjo-speler, autobiograaf, zakenvrouw, multi-instrumentalist, producent, scenario-schrijver, componist, filantroop en ondernemer. Farewell, Dodie. We will always love you.

0: The Bargain Store, Dolly Parton, de koopjeswinkel. Ja, voor een koopje. Nou, ze was toch wel heel succesvol. It takes a lot of money to look this cheap. Was natuurlijk een van haar beroemde uitspraken. Ja, heel goedemorgen. En het is woensdag 26 augustus. En natuurlijk openen de kranten natuurlijk ook met dit overlijden van deze icoon Dolly Parton. Volkskrant Dolly Parton was van iedereen. En ook Trouw trekt die conclusie. Dolly Parton was uiteindelijk bij iedereen geliefd. Telegraaf spreekt van country-legende vol warmte. Straks in het krantenoverzicht komen we op deze legende terug. En de deadline, get it, van de NRC was blijkbaar net wat vroeger, want Dolly haalt die krant niet. Wel een stuk over het asielbeleid. Duitse media melden dat Nederland samen met Duitsland en andere landen gesprekken voert over een terugkeerhub in Rwanda van asielzoekers. Dat wordt vervolgd. Welkom bij de ochtend, nieuws en klassieke muziek in harmonie. Ik stel jullie team van vandaag voor: Willem-Jan ten Klooster, techniek, en Barry Jurjes, regie. Goedemorgen, Barry.
1: Goedemorgen.
0: Als ik Dolly zeg dan...
1: Ja, daar word ik altijd wel heel blij van.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: En dit nummer stond in de klassieke speellijst, hè?
1: Ja, ik ging toch even kijken deze ochtend. En dit was het enige nummer. Dus is toch ook doorgedrongen in de klassieke wereld.
0: Heel goed, ja.
1: Is ja, geweldig.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Verder natuurlijk heel veel mooie muziek. Waar die Karel den Hertog heeft geregeld. Fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

Deel 2 uit La Roxelane van Joseph Haydn, gespeeld door Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. Wat is de crypto-opgave van deze woensdag? Nou, die luidt: veelzeggende hoofdstukken. En wat je kunt winnen is een nieuwe versie van Die Schöne Müllerin van Franz Schubert, uitgevoerd door bariton Georg Niegel en pianist Alexander Gagliffi. En die laatste speelt niet op een moderne vleugel, maar dus op een zogenaamde tafelklavier, gebouwd rond 1810, de tijd van Schubert. Dat geeft wel een bijzondere... Eens even kijken, wanneer staat het in het draaiboek? Nou, binnen ergens, weet ik niet. We zullen straks nog wel een lied horen. Maar weet je het antwoord? Stuur het dan via de gratis NPO Luister-app. Dat is de snelste manier. En je kunt je bericht natuurlijk ook inspreken. Maar mailen mag ook altijd. Deochtend@kro-ncrw.nl. Veelzeggende hoofdstukken.

0: prachtige spel was van Albrecht Maier op de oboe d'Amore. Samen met de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Matthias Meunius. En zij speelde de Sicilienne, dat is het derde deel uit Pelléas et Mélisande van Gabriel Fauré. Het is al 19:07, de hoogste tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar, heeft voor ons naar de kranten en het nieuws gekeken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat valt u op als u naar het nieuws kijkt?
1: Oh, van alles. En ik ben heel blij dat jullie zijn begonnen met Dolly Parton. dat verdient ze zeer.
0: Ja.
1: Er zijn twee onderwerpen die ik graag zou willen bespreken. Eentje is heel lokaal, hoewel. En dat gaat over een brandweerman uit onze veiligheidsregio. Als burgemeester van Alkmaar ben ik ook voorzitter van de veiligheidsregio Noordland-Noord. En daar hebben wij prachtige duingebieden.
0: Ja.
1: En die duingebieden zijn net als de bossen helaas ook heel kwetsbaar voor natuurbranden. En nu hebben wij gelukkig deze zomer behoorlijk de schade beperkt weten te houden met z'n allen. Maar we trainen daar natuurlijk enorm voor.
0: Ja.
1: En behalve dat wij nu alweer aan trainen zijn voor de zomer van volgend jaar, is er ook net een collega terug die 14 dagen heeft meegewerkt met de Spaanse brandweer. Tijdens de hele grote bosbranden rondom, Malaga. En daar staat een heel mooi groot artikel in het Noordlands Dagblad over. Dus in heel Noordland-Noord kan men dat meelezen. En dat doen we nu al een aantal jaar. Dat we brandweermensen, meestal brandweermensen die ook veel aan opleidingen doen voor andere brandweermensen, echt mee laten werken. Zodat zij echt ontzettend veel kennis, maar ook heel veel praktische kennis daar vandaan halen.
0: Ja.
1: Over materiaal, over manieren van de brand klein houden. Moet je er vroeg op af of moet je er wat later op af? Wat voor kleding heb je nodig? Dus dat is ongelooflijk waardevol. En deze man zal dus ook weer de nieuwe oefeningen gaan vormgeven. En zo leren we van Europa, leren we van elkaar en proberen op die manier onze prachtige natuurgebieden gewoon heel te houden.
0: Ja, want zeker ook dit jaar een enorm gevaar. Hè? Zoveel droogte ook zeker in de Noord-Hollandse duingebieden. Dus het is nog
1: zeker.
0: Nog steeds wel een beetje.
1: En daarom zeg ik ook, we houden het met elkaar heel. Want het is ontzettend belangrijk hoe wij als wandelaars en als fietsers met het natuurgebied omgaan. Hè? Want heel vaak is het natuurlijk een achterloos gebaar. Een peuk of iets anders wat de start is.
0: Ja.
1: Maar als het zover is, dan moeten wij er klaar voor zijn. Zeker.
0: Nog steeds wel een beetje.
1: En daarom zeg ik ook, we houden het met elkaar heel. Want het is ontzettend belangrijk hoe wij als wandelaars en als fietsers met het natuurgebied omgaan. Hè? Want heel vaak is het natuurlijk een achterloos gebaar.

0: een malheur die je hoopt dat je niet gebeurt. Maar de minister Van Weel start naar aanleiding van een onderzoek van Movisie een nieuwe campagne waarbij hij familie en vrienden oproept tot actie bij giftige relaties. Nou, volgens mij hebben wij het er ook wel eens eerder over gehad. Als burgemeester van Alkmaar zet ik mijn agenda open als er vrouwen zijn die ondanks alle hulp van iedereen toch echt in een onveilige relatie of een onveilige situatie zitten, ja, die maar niet tot een oplossing komt.
1: Nee.
0: En dan hoor ik ook dat, ik hoor eigenlijk twee verhalen. De een is, niemand kwam mij helpen. Of mijn moeder werd er wanhopig van, maar ik heb haar echt gevraagd er niks van te zeggen. Mm. En wat ik nu zie is dat deze campagne komt en die geeft, vind ik eigenlijk ook wel heel mooi handelingsrepertoire. Want die zegt tegen mensen, let op, een giftige relatie, daar zie je dit en dit en dit aan. Maar waarschuw dan veilig thuis. Want dat vraagt ook echt per relatie misschien wel een hele andere manier van acteren.
1: Ja.
0: Maar laten we alsjeblieft zorgen dat die vrouwen of andere mensen die het overkomt niet alleen staan. Want het is echt een hele zware last om te dragen. En buitengewoon gevaarlijk bovendien.
1: Nou, dat is inderdaad interessant. Daar zullen we meer over horen, die campagne. Dankjewel. Dank u wel. Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar. Ik wens u een mooie dag.
0: Dank u wel.

Uit mijn leven heet dit eerste strijkkwartet van Beatrice Smetana. Je hoorde het tweede deel, uitgespeeld door het Takacs-kwartet. En we gaan naar een lied, Mirror, van Oliver Davis.

0: Sopraan Grace Davidson zong Mirror van Oliver Davis en ze werd begeleid door pianist en op glasharmonica. Dat hoorde je zo mooi aan het eind. Paul Bateman. 7:08, tijd voor het nieuwsoverzicht. De afgelopen jaren is in Nederland minstens 12 keer sprake geweest van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat om zaken waarbij een kind voor langere tijd systematisch en ernstig is mishandeld. Volgens verslaggever Miele Hoornstra gaat het om zaken waar sprake is van opzet bij ouders of opvoeders.
1: Heel veel kinderen in Nederland krijgen te maken met kindermishandeling uiteindelijk. Dat is 1 op de 5. Maar dan gaat het vaak om onmacht bij ouders. Ouders weten niet hoe ze moeten opvoeden of hebben gewoon te weinig aandacht voor hun kind, waarbij een opvoeding dus niet goed gaat. Bij kindermarteling, waar we het nu over hebben, gaat het veel verder.
0: Experts zeggen dat in Nederland sprake is van een blinde vlek voor dit soort geweld tegen kinderen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten wordt meer onderzoek gedaan. De dood van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Collega-artiesten, fans en politici reageren verdrietig. De Amerikaanse president Trump noemt Parton een van de beste countryzangers en ver daar voorbij. Het nieuws van haar overlijden is in de VS aangekomen als een grote schok, zegt NOS-correspondent Rudy Bauma.
2: De vlaggen bij de overheid hangen zelfs half stok in opdracht van president Trump. En dat is ook niet zo gek, hè? Dolly Parton heeft 100 miljoen platen verkocht, 1 miljard online streams, 25 nummer 1 hitten in de countrylijsten. En ze heeft ook de meeste Grammy-nominaties ooit na Beyoncé en Taylor Swift.
0: Dolly Parton werd 80 jaar. De countryzangeres leed voor haar dood korte tijd aan kanker. Dat heeft haar familie laten weten. De uitvaart is in besloten kring. In Den Haag gaan de gesprekken verder over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet moet die eigenlijk vrijdag naar de Raad van State sturen, maar zoekt nog naar steun vanuit de oppositie. Volgens BNR is er vandaag een extra ministerraad. Vicepremier Van den Brink zegt dat er ook binnen de coalitie nog knopen moeten worden doorgehakt.
3: Volgens mij zijn we nog steeds in gesprek en weten we ook dat we komende vrijdag een besluit hebben te nemen om ons stuk aan de Raad van State aan te bieden. Dus we gaan de komende dagen verder met de puzzel intern en zorgen dat we met een goed besluit richting de Raad van State gaan.
0: Meerdere oppositiepartijen denken dat de kans klein is dat er vrijdag een plan ligt. Feyenoord-aanhangers zijn pas weer welkom in Nijmegen als de daders zijn opgepakt van het gooien van vuurwerk afgelopen zondag. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls in het programma Goedenavond Nederland. Bruls wil dat de daders worden aangepakt.
4: Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen, dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan? De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Die moeten echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier meer belonen en ook niet toelaten.
0: Zondag raakten in Leeuwarden 7 mensen gewond toen vanuit het vak met Feyenoord-supporters vuurwerk werd afgestoken. De wedstrijd van Feyenoord tegen NEC staat gepland op zaterdag 5 september. En hier is Niels Erkens. Weer en verkeer heeft hij voor je.
5: Op veel plaatsen is het droog en zonnig, met alleen in het zuiden kans op een buitje. Het wordt vanmiddag 23 tot 27 graden. Te weg is er eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. De ANWB meldt 1 file. Die staat op de A58, Bergen-op-Zoom richting Breda. Voor Breda-West 6 kilometer file, kost je een kleine 10 minuten extra.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dat was Nelson Frère, de pianist. Hij speelde deze hele rustige nocturne nummer 2 van Frédéric Chopin. Let op, van rustige muziek gaan we toch naar iets swingenders. We gaan naar Zuid-Amerika.

0: uit Venezuela hoorde je van Simon Diaz, Caballo Viejo en Alma Ilanera. Je hoorde Lincoln Almada op harp en samen met L'Arpeggiata aan de leiding van natuurlijk Christina Ploegar. Ja, en Nicoline de Waal maakt een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: Nederlandse 60-plussers worden belaagd met valse erfenisbeloftes, meldt de Telegraaf. Mensen krijgen met de post een brief van op zich echt bestaande advocatenkantoren uit Engeland of Canada. Op die brief zit een echte postzegel, soms zelfs ook een lakzegel. De Telegraaf bekeek tientallen nep-erfenisbrieven die de Nederlandse senioren kregen.
0: Je zou het bijna phishing op oma's wijze kunnen noemen, schrijft de krant. Een familielid is overleden en om de erfenis te regelen moet je geld overmaken en een kopie van je paspoort opsturen. In werkelijkheid komt de brief van oplichters. Volgens de Fraude Helpdesk is het aantal meldingen met erfenisbrieven de afgelopen maanden flink toegenomen.
1: Het AD schrijft over het EU-referendum dat zaterdag in IJsland gehouden wordt. Willen de bewoners bij de Europese Unie horen of niet? Nou, het wordt spannend, want de helft van de IJslanders ziet niets in Brussel. De rest hoopt dat de euro het leven goedkoper maakt.
0: In een land met minder dan 300.000 stemmers kunnen een paar honderd twijfelaars dus de toekomst bepalen. Een ja zou voor Europa goed nieuws zijn, schrijft de krant. IJsland heeft er wel niet veel inwoners, maar het ligt wel heel strategisch. Het geeft de EU voet aan de grond in het Noordpoolgebied dat steeds belangrijker wordt.
1: In China zijn op dit moment een soort Olympische Spelen bezig voor mensachtige robots. De World Humanoid Robot Games. Er doen 16 landen mee en er zijn meer dan 2000 robots die hun kunsten laten zien. Er zijn onder andere wedstrijden in boksen, hoogspringen en voetbal. Een curieus schouwspel, schrijft de Volkskrant.
0: China pakte het goud op de 100 meter sprint. De robot verbrak het wereldrecord van sprintfenomeen Usain Bolt uit Jamaica. Ook bij andere sporten blinken de robots van China uit. Het land ziet deze robotspelen dan ook als een sterk staaltje propaganda. Het land wil hiermee zien dat het voorop loopt in technische innovatie.
1: In de NRC een interview met de Nederlandse Christina. Zij is hospic aan het front in Oekraïne. Ze zag hoe de oorlog veranderde en steeds vreder werd. Christina werd geboren in Bulgarije en groeide op in Nederland. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Was altijd vrijwilliger bij het Rode Kruis, volgde cursussen bij de GGD en hielp ook op de intensive care.
0: 3 jaar geleden belandde ze na een intensieve training als hospic in Oekraïne aan het front. De oorlog is de afgelopen jaren verhard, vertelt Christina. Je ziet dingen die je voor een horrorfilm niet kan bedenken. Soldaten worden door drones lange tijd gevolgd om ze bang te maken. De militair wordt zwaar verwond, zodat hij langzaam sterft.
1: En in alle kranten natuurlijk veel aandacht voor het overlijden van de 80-jarige Dolly Parton. Volgens het AD had werkelijk niemand een hekel aan haar. De Telegraaf noemt haar een country-legende vol warmte. Dolly Parton was gul, slim en geliefd bij alle Amerikanen, schrijft Trouw.
0: De krant voegt eraan toe dat het lang duurde, maar aan het eind van haar leven werd Dolly Parton toch gezien als een groot zangeres en kunstenaar. Pas in haar latere jaren drong tot iedereen door wat een briljante songschrijfster ze was. Ze was een van de weinige artiesten van wie Amerikanen van allerlei pluimage hielden. En tot zover het krantenoverzicht.

Het derde deel uit het octet voor drie blazers en vijf strijkers van Frans Schubert. Niet de minste deden mee, onder andere Guidon Kremer en Isabel Keulen op viool en Tabea Zimmerman altviool. Het cryptogram, er komen al allerlei oplossingen onze kant op via de NPO Luister-app of via de mail. De opgave is veelzeggende hoofdstukken. Ik kan zeggen dat oorijzers wel leuk gevonden. Dat is niet goed. Wat gaan we het komend uur doen? Nou, wie is het liegebeest van 2026? Hè? Dat is zo'n wakker diercampagne. Wie heeft misleidende reclames over dieren? Wakker dier maakt het zo bekend. We hebben een scoop. Dus blijf vooral luisteren. Tot nieuws van 8 uur. Muziek van Telemann.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vrijdag om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Pam, pam, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
4: 12 lege kerken,
5: 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal Stationtje, De Muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken mishandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing. Maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
2: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermarteling. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw magazijnen aangevallen van de Russische webwinkel Wildberries. Dit keer gaat het om een opslag zo'n 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Volgens Rusland werden er 16 drones ingezet bij de aanval, waarna een grote brand ontstond. De medewerkers konden het pand tijdig verlaten. Afgelopen tijd viel Oekraïne geregeld magazijnen aan van Wildberries en Ozon, de twee grootste webwinkels van Rusland. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie heeft de verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo. Over de identiteit van de verdachte en hoe die mogelijk betrokken is, is niets bekendgemaakt. De dode vrouw werd zaterdag gevonden in de bosjes langs de Maas. De politie gaat uit van een misdrijf. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
3: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
1: Zondag gooiden Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country op 80-jarige leeftijd is overleden. Correspondent Rudy Bauma vertelt hoe er in Amerika wordt gereageerd.
4: Enorme schok natuurlijk, want ze is echt een icoon hier in de VS. De vlaggen bij de overheid hangen zelfs half stok in opdracht van president Trump. Dat gebeurt normaal alleen voor echt hele prominente mensen. Het is echt mega nieuws, de openingen van vrijwel alle grote nieuwszenders.
1: Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Het weer nog tot besluit. Bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en op regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
8: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
13: Liegebeest. Een speelse of inmiddels vaker een negatieve benaming voor iemand die veel of vaak liegt, oftewel een leugenaar. Leugenaar, iemand die de waarheid niet vertelt of bedriegelijke verhalen vertelt. Synoniem, jokkebrok. Nou, dat klinkt dan wel weer heel erg speels.

Allegretto non troppo, zo eenvoudig wordt dit aangeduid. Een stuk van Mel Bonis. Je hoorde violiste Elena Uriosto en pianist Tom Poster. Ja, goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is 8:08. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren op woensdag 26 augustus? Nou, premier Rob Jetten die houdt een toespraak bij de opening van het studiejaar van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Het thema van de opening is Groeien doen we samen. En de parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort deze week Kamerleden die in die periode actief waren. Vandaag verschijnen voormalig PVV-Kamerlid Fleur Agema en Lisa Westerveld van het toenmalige GroenLinks. Die verschijnen voor de commissie. En in het Spaanse dorpje Buñol vindt La Tomatina plaats. Ja, je hebt er altijd wel beelden van gezien. Het is jaarlijks terugkerend knotsgek tomatengevecht op de laatste woensdag van augustus. En de stichting Wakker Dier maakt de winnaar van de Liegebeestverkiezing 2026 bekend. En met deze verkiezing wil de organisatie misleidende uitspraken over dierenwelzijn aanpakken. Dat hoor je om 8:15. En heel veel mooie muziek, zoals dit stuk van Marco Uccellini. Welkom terug bij De Ochtend.

Van Marco Uccellini hoorde je aria Quinta sopra la Bergamasca. Een stuk, je hoorde onder andere Maurice Steger, blokfluit, Sabrina Frey, ook op blokfluit, en hun muzikale vrienden. We gaan luisteren naar een lied, Wishes, van Fraser Wilson, door het ensemble Apollo 5.

0: Dat waren de stemmen van Apollo 5 en zij zongen Wishes van Fraser Wilson. Dit jaar organiseert dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier voor de 16e keer de Liegebeest van het jaarverkiezing. Vorige editie in 2024 won minister Femke Wiersma van Landbouw overtuigend. Ze was genomineerd vanwege het vertellen van geruststellende sprookjes over het leed van slachtdieren. En alle andere genomineerden toen, Albert Heijn, Iglo, Muscle Meat en Greenfeeds, rundvlees, trokken tijdens de verkiezingen hun uitspraken terug of pasten hun claims aan. Dus dat had wel effect. Dennis Vink van Wakker Dier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wie zijn dit jaar genomineerd? Kan je heel kort de 5 genomineerden schetsen?
1: Yes, dit jaar waren genomineerd door de Liegebeestverkiezing, voor de Liegebeestverkiezing, Dr. Utker met hun Paula-toetjes, met daarop een vrolijke koe van een idyllische boerderij. Milka, de paarse Alpenweidekoe, ja, die iedereen wel kent. The Pig Story, dat is het PR-platform van de Nederlandse varkenssector. Cabrita, dat is opvolgmelk op basis van geitenmelk. En de lobbyclub van supermarkten, het CBL.
0: Oké. Okay. En zoals zo'n plaatje, hè, ja, dat is zo algemeen. Dat is natuurlijk zo reclame dat een koe in de wei dartelt en zo. Maar dat vind je al wel een reden om te nomineren. Want dat gebeurt natuurlijk heel breed, toch? Op allerlei reclames. Dat het allemaal wordt mooier voorgesteld dan het is.
1: Ja, het klopt. Dat maakt het alleen niet minder kwalijk. En nee, zeker in het geval van dierenwelzijn willen wij natuurlijk dat de consument goed geïnformeerd wordt over hoe de dieren achter die producten worden behandeld en, ja, en leven. En als je dan een plaatje laat zien van een gelukkige koe op een idyllische boerderij in de weide, terwijl ze in de werkelijkheid nooit buiten komen, dan vinden wij dat kwalijk. En dan vinden wij dat de consument om de tuin wordt geleid.
0: Ja, een reden voor een nominatie. Vorige editie hadden allemaal, zeg maar, alle bedrijven een beetje hun claims aangepast. Dus dat had degelijk effect. Hoe is dat nu gegaan?
1: Dat is deze editie niet gebeurd.
0: Zo. Hebben ze wel, jullie hebben ze duidelijk wel genomineerd en natuurlijk een beetje op de shamelist gezet. Hebben ze dan überhaupt gereageerd of niet?
1: Nou, het verschilt een beetje per editie wat de claim is, hoe groot, hoe klein en hoe makkelijk het aan te passen is. We hadden gewoon toevallig deze editie een aantal nominaties die ook niet zo hup 1, 2, 3 aan te passen zijn. Denk bijvoorbeeld aan Milka, het bekende beeldmerk met de paarse Alpenweidekoe. We hadden ook niet verwacht dat zij dan zouden zeggen, oh goh, we gooien dat hele plaatje waar we al 20 of tientallen jaren bij iedereen in proberen te prenten, gooien we overboord. Dus dit jaar waren gewoon de nominaties, ja, die lenen zich er niet per se voor dat ze snel overstag gingen en hun claims zouden aanpassen.
0: Nee, dat niet. Maar je gaat nu de winnaar, dat is natuurlijk ook een twijfelachtige eer. Je gaat nu bekendmaken wie het Liegebeest van 2026 is. Dennis Vink, vertel maar, wie is het geworden?
1: Yes, dat klopt. Met maar liefst 45% van de 15.000 stemmen is geworden het grootste Liegebeest van 2026, The Pig Story.
0: En wat is dat voor een, wat zit daarachter? Want ik denk dat menig luisteraar denkt, wat is de Pig Story?
1: Ja, dat klopt. Ja, de Pig Story is het PR-platform van de Nederlandse varkenssector. Zij willen daarop zogenaamd het ware verhaal vertellen over de Nederlandse varkenshouderij. Maar als je enigszins weet hoe de Nederlandse varkenshouderij eruit ziet en vervolgens het verhaal op dat PR-platform leest, dan leest dat echt als een hallucinant sprookje. Het lijkt wel alsof ze het over iets heel anders hebben. Ja. De claims die in bijna elke zin wel worden gemaakt, die staan zo ver af van de realiteit van de Nederlandse varkenssector, dat ik heel goed begrijp dat zij 45% van de stem hebben gekregen.
0: Ja, want ga door.
1: Ja, ze maken allerlei claims die totaal niet worden waargemaakt. Ze hebben het over dat alle varkenshouders, dus of je nou biologisch bent of keiharde intensieve vee-industrie, dat goede zorg wordt geboden. Terwijl 1 op de 6 biggen die haalt de slachtleeftijd van 6 maanden niet eens. Ze hebben het over dat de boer voorziet in de behoeften van de varkens. Ja, varkens zijn onwijs intelligente, nieuwsgierige dieren die willen spelen, verkennen, die willen in de modder baden en vroeten. Terwijl 99% van de varkens in Nederland komt nooit buiten. Bijna geen enkel varken heeft toegang tot modder om in te vroeden of te baden. Ja, de claims die zijn, de ene is nog bespottelijker dan de ander. Dus het is, ja, die willen spelen, verkennen, die willen in de modder baden en vroeten. Terwijl ja, 99% van de varkens in Nederland komt nooit buiten. Bijna geen enkel varken heeft toegang tot modder om in te vroeden of te baden. Ja, de claims die zijn, de ene is nog bespottelijker dan de ander. Dus het is, ja, het getuigt van heel veel lef dat ze dit met

0: consumenten wakker schudden.
1: Ja.
0: We vinden het belangrijk dat men zich ervan bewust is dat ze nog zo vaak voor de gek worden gehouden met allerlei fabeltjes over dierenwelzijn. We willen de consument met deze verkiezing ook de kans geven om zich er tegen uit te spreken door mee te stemmen. Maar we willen natuurlijk ook bedrijven en organisaties onder druk zetten om hun leven te beteren. Kijk, het liefst willen wij dat bedrijven al hun mooie praatjes over dierenwelzijn waarmaken.
1: Ja.
0: Want als je leest wat de Pig Story bijvoorbeeld schrijft over hoe zij hun varkens zien, hoe zij hun varkens behandelen, dat zijn hele mooie dingen. Dus eigenlijk schrijven ze precies het juiste op. Ze hebben het over de intrinsieke waarden die ze respecteren. Dat ze weten dat varkens gevoelens en emoties hebben. Dat ze een diepe liefde en genegenheid voelen voor de varkens. Allemaal prachtig. Zij lijken bijna zelf wel de dierenwelzijnsorganisatie. Dus als ze dat allemaal waar zouden maken, dan wordt het één groot feest voor de varkens. Maar aangezien ze dat in de verste verte nog niet doen, willen we vooral dat ze eerst stoppen met het verkopen van deze fabeltjes.
1: Ja, en even wakker schudden. Dankjewel, Dennis Vink van Stichting Wakker Dier. En de Pig Story is dus het liegenbeest van het jaar 2026.

Jorden het trio Wanderer met altviolist Christophe Goguet en contrabassist Stéphane Laugiraud. En zij speelden het tweede deel uit het quintet voor piano, viool, altviool, cello en contrabas van Johan Nepomuk Hummel. Laatste kans voor het cryptogram. De opgave is veelzeggende hoofdstukken.

0: Le tango perpetuel heet dit stuk van Erik Satie, gespeeld door het duo Rosemond en Beckers. Precies 20:30, tijd voor het korte nieuwsoverzicht. In Nederland is de afgelopen 5 jaar zeker 12 keer sprake geweest van kindermarteling. Dat blijkt uit een analyse van rechtbankvonnissen door de NOS. Bij kindermarteling is opzet in het spel. De zaken gaan verder dan mishandeling. Volgens psycholoog Leonie Koppens is bij hulpverleners sprake van een blinde vlek.
1: Als je het niet zo vaak meemaakt en het is zeg maar op verschillende plaatsen in het land gebeurt dat, dan wordt het niet bij elkaar gebracht. En het is belangrijk juist om te omschrijven dat het een patroon is waarbij er sprake is van fysieke mishandeling, psychische mishandeling. We vragen daar ook niet specifiek naar, dus we registreren het ook niet.
0: De onderzoeker zegt dat het aantal van 12 zaken misschien maar het topje van de ijsberg is. Iran en Oman hebben een akkoord gesloten voor de hervatting van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat hebben de landen gisteravond bekendgemaakt. Het akkoord betekent niet dat de zeestraat weer meteen opengaat. Daarvoor zijn verdere onderhandelingen nodig, vertelt BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
2: Het zou gaan om een tijdelijke vaarroute door de Straat van Hormuz. En volgens de Iraanse vice-minister zou daarbij de inkomende route door Iraanse wateren gaan en de uitvarende route voornamelijk door Omaanse wateren. En verder hebben beide landen toegezegd dat ze tot een permanente overeenkomst zullen komen in 2 maanden.
0: In de Straat van Hormuz liggen bovendien nog mijnen, zegt Iran. En die moeten ook worden opgeruimd. Gemeenten hebben te weinig aandacht voor beweging bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Dat zegt het Mulier-instituut na onderzoek. Veel gemeenten hebben er geen geld voor of geven er geen prioriteit aan. En dat is jammer, zegt het Kennisinstituut. Want ook op deze jonge leeftijd is stilzitten niet de bedoeling.
3: En het is juist bij deze doelgroep 0 tot 4 jaar heel belangrijk dat zij voldoende bewegen. Want deze levensjaren, de eerste levensjaren van een kind, is een belangrijke periode waarin zij motorische vaardigheden ontwikkelen. En regelmatig en gevarieerd bewegen op jonge leeftijd draagt bij aan motivatie, aan bewegen, zelfvertrouwen.
0: Gemeenten kunnen onder meer zorgen voor genoeg speelplekken waar jonge kinderen beweging krijgen, zegt het Mulier-instituut in het Radio 1-journaal. De vlaggen in de Verenigde Staten hangen een week lang half stok vanwege het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. En ook de rest van de wereld rouwen collega's en fans om haar dood. Volgens muziekkenner Leo Blokhuis is de betekenis van Parton groot, binnen en buiten de countrymuziek.
4: Dat staat traditioneel bekend als een klassiek ouderwets, beetje redneck-achtige muziekstijl. Maar zij ontworstelde zich daaraan, was een zakenvrouw, maar ook iemand met een ruim hart, omarmde de LGBTQ-gemeenschap, omarmde evengoed de boeren, de mensen van eenvoudige komaf en wist iedereen aan zich te binden.
0: Blokhuis zegt tegen de NOS dat Parton daarnaast het glazen plafond heeft doorbroken voor vrouwen in de popmuziek. En Niels Erkens heeft weer en verkeer voor je.
5: Het is op veel plaatsen zonnig en droog, met alleen in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag wordt het 23 tot 27 graden. Op de weg is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits, zegt de ANWB. 1 file van betekenis. Die staat nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. 10 minuten tijdverlies.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Dance heet dit cello concert van de Britse componiste Anna Klein. Ze schreef dit zeven jaar geleden. Het eerste deel, When You're Broken Open, hoorde je Maya Bogdanovic, de celliste, samen met het Fion onder leiding van Xandi van Dijk. En rond deze tijd, het is precies, nou, het is 18 voor 9, hebben we altijd een culturele tip. Barry Jurjes, je bent slagwerker en misschien sla je voor iets op de trom?
1: Ik sla op de trom. Pardon, pats. Ja, zeker wel. Ik zat erover na te denken en ik had eigenlijk wel iets bedacht. Maar gistermiddag hadden we repetitie voor een concert dat gaat plaatsvinden op 5 september. En ik werd weer overvallen door de liefde van muziek. Want we waren gewoon met vrienden, want we doen een concert op 5 september. Dat heet het Kadoule-concert. En dat is voor een regisseur, ook hier een collega van jou, Andrea, voor Jacobus den Herder.
0: Oh.
1: Die heeft een concertje aan zijn huis. En dat doen we nu, geloof ik, uit mijn hoofd voor de 7e keer.
0: Ga je nu reclame voor jezelf maken?
1: Nee, maar het is niet voor mezelf. Nee, want dat dacht ik ook van, dat is eigenlijk niet kiezen om te doen. Maar omdat het de liefde voor muziek er zo uit blijkt.
0: Ja.
1: En dat heeft weer mijn hart gestolen. Ja. Dat is toch wel leuk om te doen, want we spelen niet alleen maar klassieke werken. Maar we spelen ook bijvoorbeeld toch een stukje van André Hazes, omdat het in Amsterdam is en dat we het zo mooi vinden. Maar we spelen het wel met allemaal klassieke muzici, waardoor het een heel een mooi tintje krijgt.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel zo heel erg bijzonder. En we spelen ook een stukje klezmer, maar dan speelt wel klarinet de solo klarinetist van het Concertgebouworkest.
0: Zo.
1: En dat is dan krijgt het zoveel kwaliteit.
0: Zo.
1: En dat was zo'n plezier. En als de mensen die meer dan alleen naar klassieke muziek, of uiteindelijk voor de liefde voor muziek willen meemaken, dan wil ik ze eigenlijk van harte uitnodigen om gezellig met je bootje te komen naar het Kadoule-concert 2026.
0: 5 september, dus 5
1: september,
0: volgende week zaterdag.
1: Ja, ja.
0: Maar dan moet je nou maar eventjes ook opzoeken. Dus het is klein maar fijn, hè?
1: Klein maar fijn, ja. En daar is
0: nu
1: wel leuk.
0: Komen er misschien honderden mensen.
1: Ja, nou, ik hoop het. Want het is eigenlijk een soort tegenhanger van een Prinsengracht.
0: Ja, je kan dus gewoon in het water.
1: In het water, ja. Maar er is heel veel ruimte, dus je kunt het heel goed zien en horen. Dus ja, dat is heel erg leuk. En ik speel samen met Jacobus een stuk, en dat is ook het volgende stuk, een stukje van Chick Corea, wat natuurlijk eigenlijk een jazzmuzikant is. Maar dit is een soort The Children's Songs en heeft een ontzettende klassieke invalshoek. Dat is heel erg leuk.

Een van de children's songs van Chick Corea hoorde je. En zaterdag 5 september dus ook te horen in het Kadoelen, tijdens het Kadoelen concert, zo'n buitenconcert. En dat kan je vinden in Amsterdam Noord is dat, maar dat kan je ook opzoeken op internet. Het cryptogram. Ja, veelzeggende hoofdstukken was de opgave. En dat gaf toch ook wel hele leuke antwoorden. Monden, sprekende ogen, kapittelen, kletskoppen, luisterboek, lippen, stembanden, van alles kwam voor. Koptelefoon. Allemaal niet goed. En natuurlijk ook veel goede antwoorden, want jullie zijn ook heel scherp en slim. Onder andere Marleen Gering uit Berkel Enschot. En zij schrijft: Goedemorgen Andrea. De oplossing van de crypto vandaag is boekdelen. Hoofdstukken zijn boekdelen. En iets is veelzeggend als we zeggen dat iets boekdelen spreekt. Helemaal mooi uitgelegd. Marleen, je krijgt die mooie cd van die Schöne Müllerin van Franz Schubert op die tafelpiano gespeeld. Gefeliciteerd.

0: Deel 2 uit het pianotrio van Maurice Ravel door het Neve Trio. Barry, er komen allemaal vragen binnen.
1: Oh.
0: Voor het Kaldoorlen. Kun je ook naar het Kaldoorlen Concert zonder bootje?
1: Ja, je kunt ook zonder bootje langskomen.
0: Okay. En als ik Google op Kaldoorlen Concert, zegt Lottie, dan zie ik niet iets waar ik tickets kan kopen.
1: Nee, dat hoeft ook niet.
0: Het is gratis, maar ze gaan met de pet rond.
1: We gaan met de pet rond, ja.
0: En waar is dat Kaldoorlen Concert dan wel, zegt Stan?
1: Dat is in Noord aan de Landsmeer de Dijk, maar dan natuurlijk aan de waterkant.
0: Oké, okay. Nou, dat is duidelijk.

0: Somebody, Uma Nota van Antonio Carlos Jobim. We gaan er echt swingend uit deze ochtend. En wie staat er naast me? Ja, de dochter van Louis van Dijk, Selma. Nou, die staat ook te swingen, Selma.
1: Ja, heerlijk was dit.
0: Ja, heerlijk. Maar jij doet de klassieken, dus dat zijn ook de grote namen.
1: Ja, zeker. We hebben zo meteen weer Beethoven en Brahms en dat soort componisten.
0: Ook swingend.
1: Maar we gaan stiekem ook even een eerbetoon aan Dolly Parton.
0: Ja, natuurlijk ook. Ja. Dolly. Ik wens iedereen een fijne dag.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland. De IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee. Vanavond, vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
4: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
8: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
2: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
1: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. Volgens Pakistanse media brak de brand uit toen een airco ontplofte op de verloskundige afdeling. Waarschijnlijk kon maar één baby worden gered. De brand in het ziekenhuis is inmiddels geblust. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
3: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
1: Het weer nog, vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV. Of misschien Lissabon en Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
5: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
6: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
6: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
9: NPO Klassiek. Avrotros.

blijft altijd lekker. Dat eerste deel van Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel, gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Een hele goede morgen en van harte welkom bij de klassieken van woensdag 26 augustus. Zometeen muziek van Beethoven, van Brahms en we hebben ons eigen eerbetoon aan Dolly Parton. Maar eerst gaan we terug naar het Italië van begin 18e eeuw. Antonio Vivaldi. Hij schreef zo rond 1730 zijn beroemde concert voor luit, violen en basso continuo. Het is een van de bekendste werken voor de luit. Wordt tegenwoordig ook best vaak uitgevoerd op de klassieke gitaar. Maar wij laten dit concert nu horen uitgevoerd op de luit. En wel door Thomas Dunford en het ensemble Jupiter.

En dat was het concert voor luit, violen en basso continuo van Antonio Vivaldi. En dat werd gespeeld door luitist Thomas Dunford en hij dirigeerde daarbij het ensemble Jupiter. Ja, gisteravond kwam het bericht binnen dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. En nou weet ik heus wel dat deze zender natuurlijk eigenlijk helemaal niet haar muziek draait. En toch wilden we eventjes een klein eerbetoon geven aan deze bijzondere, zeer geestige vrouw die niet alleen hele goede liedjes en teksten schreef, maar ook veel deed voor goede doelen en voor kinderen. En daarom laten we haar nu eerst even heel kort horen in een duet met Kermit de Kikker. Met aan het eind een koor van kippen. Je hoort haar ook nog even zo lekker karakteristiek lachen dan. En daarna het slaapliedje De Berceuse uit de Dolly-suite van Fauré.

En dat was een bewerking voor orkest van Ein kleiner hübscher Vogel uit de Liebesliederwälzer van Johannes Brahms. Het werd gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly.

0: kettingreactie.
1: Ja, het is weer de hoogste tijd voor de kettingreactie. De vaste rubriek waarin luisteraars op andere luisteraars reageren met muziek. En we zitten al een paar dagen vol in de missen met gisteren de door luisteraar Ineke aangevraagde Missa Creola.

aan deze beroemde Spaanse mist. Die bracht maar liefst 3 luisteraars op hetzelfde idee. Ingrid, Rob en Ineke. Namelijk de Missa Luba uit 1958 in Congolese stijl. We laten daar nu uit het Sanctus horen. Gezongen door het Mungano National Choir.

En dat was het Mongano National Choir. En ze dat zongen Sanctus uit de Missa Luba van Per Guido Hazen. Ja, en dat was dus de nieuwe schakel in de kettingreactie. En dan volgt natuurlijk altijd weer de vraag wat we dan morgen gaan laten horen in de kettingreactie. Ja, en dat is wederom geheel aan jullie, de luisteraars. Wordt het weer een deel uit een mis? Of gaan we misschien verder op Afrikaanse muziek? Nou, denk vooral weer met ons mee en stuur je suggestie naar de NPO Luister-app. Of mail het, dat kan ook, naar de klassieken@afrotros.nl.

0: En dat was muziek van Johan Johansson voor de film The Theory of Everything. Het werd gespeeld door het Universal Studio Orchestra onder leiding van Ben Foster.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Dat was het derde deel uit het kwartet voor hobo, viool, altviool en cello in F groot van Mozart. Gespeeld door violiste Lisa Batiashvili, hoboist François Leleu. Op altviool hoorde je Lawrence Power en Sebastian Klinger op cello. En we blijven nog even bij de cello, want we gaan nu luisteren naar de Noorse cellist Truls Mørk. Hij groeide op in een muzikale familie met een vader die ook cellist is en een moeder die pianist is. En in april 2009 kreeg Mørk een infectie van het centraal zenuwstelsel, vermoedelijk veroorzaakt door een tekenbeet. En daardoor liep hij een verlamming op aan de schouderspieren van zijn linkerarm. En heel even vreesde hij dat hij nooit meer cello kon spelen. Maar gelukkig is hij sinds 2011 weer terug op het podium. En je hoort hem nu samen met Hélène Grimaud op piano met het tweede deel uit de sonate voor cello en piano nummer 1 van Brahms.

Truls Mörck op cello en Hélène Grimaud op piano speelde het tweede deel van de sonate voor cello en piano nummer 1 van Brahms. We gaan richting het nieuws van 10 uur en dat gaan we doen met de wals van de koningin uit de karakteristieke walsen van Samuel Coleridge Taylor. Heel graag, tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert met twee Nederlandse topmuzici. Violist Isabelle van Keulen en pianist Ronald Brautigam. Al bijna 30 jaar een gouden duo waar het speelplezier van afspat. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. En de politie wil nu controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. Die werkonderbrekingen duren steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, ze willen pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort is aan personeel. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. En het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
7: Bam, bam, padapa.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan weer verder met de klassieken. Fijn dat je erbij bent. En we gaan meteen door met de ouverture van de opera Oberon van Carl Maria von Weber.

Een zwaan. En dat was een van de liederen voor zangstem en orkest van Edvard Grieg. En het werd uitgevoerd door sopraan Barbara Bonney samen met de Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi. Een paar maanden na zijn 18e verjaardag schreef Franz Schubert zijn derde symfonie. Net als de andere vroege symfonieën. De zes die voor de onvoltooide van 1822 werden gecomponeerd, werd deze niet tijdens Schubert's leven gepubliceerd. Er zijn verschillende invloeden terug te horen in het werk van Haydn en ouvertures in Franse stijl. En in het eerste deel en ook in het laatste deel bijvoorbeeld ook van Rossini, wiens muziek destijds erg populair was. En in het tweede deel en het derde deel hoor je dan weer volksmuziek en boerendansen terug, zoals de Lendler. Dit is die symfonie nummer 3 van Franz Schubert, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Harnoncourt.

0: Marta Argerich en Nelson Freire speelden het derde deel van de suite voor twee piano's nummer 2 van Rachmaninoff.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet speelde een bewerking van de aria Quando Men Vo uit La Bohème van Puccini. En zometeen na het nieuws van 11 uur muziek van Schumann, van Mahler en Purcell. En nu hoor je nog het derde deel van de 7e symfonie van Dvorak. Heel graag, tot zo!

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, vanavond vanaf 8 uur Víkingur Ólafsson in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. En het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat weten we eigenlijk van Albanië?
3: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
2: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
3: Dus je wilt naar Albanië?
2: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
3: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
2: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
3: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook column schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. In de derde uur zometeen muziek van Mahler, van Purcell en van Elgar. Maar nu eerst horengeschal met het eerste deel uit het concertstuk voor vier horens en orkest van Robert Schumann.

En dat was het eerste deel uit het concertstuk voor vier horens en orkest. Met als solisten Martin van der Merwe, Jos Buurman, Wendy Lelyveld en Nico van Vliet. En Hans Vonk dirigeerde het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Een bewerking van die twee blauwe ogen uit Lieder eines varenden gezellen van Mahler. Gezongen door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Peter Dijkstra. De Duitse componist Johann Adolf Hasse is vooral bekend geworden door zijn opera's. Maar hij schreef ook meerdere bekende hobo-concerten. Waaronder die in F groot en G groot. En die laatst genoemde die gaan we nu laten horen. Gespeeld door Christoph Hartmann. Hij is solo-hoboist van de Berliner Philharmoniker. Maar daarnaast is hij ook nog eens een fanatiek sporter. Hij loopt marathons, is mede-eigenaar van een fietsenwinkel. Ja, en dan was hij ook nog oprichter van het festival Land. Berger Sommermuziek. Ja, en samen met de muzici die daar heel vaak kwamen spelen, is een ensemble opgericht, het Ensemble Berlin. En je hoort Christoph Hartmann nu met dat muziekgezelschap met het hoboconcert in G groot van Johann Adolf Hasse.

0: Het hoboconcert in G groot van Johan Adolf Hasse. En het werd hier gespeeld door Christoph Hartmann en zijn eigen ensemble Berlin.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

De BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Richard Hickox speelde een bewerking van het derde deel uit de sonate voor orgel nummer 1 van Edward Elgar. Ja, dan gaan we nu een stukje terug in de tijd naar het Frankrijk van de 18e eeuw met muziek van een van de belangrijkste Franse barokcomponisten, Jean-Philippe Rameau.

0: Helemaal goed.
1: En dat was Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Speelde zij enkele delen uit Les Boréades van Jean-Philippe Rameau. Ja, en daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van de klassieken. En dat betekent dat Karin in de startblokken staat voor
2: Hallo,
1: de muziekfabriek.
2: Selma.
1: Ja. En je hebt weer een voorproefje meegenomen.
2: Jazeker, want ik hoorde dus een heel mooi stukje met een bepaald instrument, namelijk de fagot. Maar echt een beetje anders.
1: Leuk.
2: Licht verrassend, toch?
1: Ja, zeker.
2: Sarah Watts is dit. Ze heeft dit stuk ook zelf geschreven.
1: Ja.
2: En ik ga het zo helemaal draaien. Ik ben erg benieuwd of dit voor meer mensen een blije
1: ik vind het een leuke ontdekking. Nou, zometeen hoor je hem dus helemaal bij de muziekfabriek. En wij hebben tot slot nog de Washerwoman set van Henry Purcell voor je. En dat wordt gespeeld door de baroksolistenen onder leiding van Bjarte Eiken. Fijne dag verder.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vrijdag om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Pam pa pa da pa. Pa pa pa da pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af, dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Het toenmalige PVV-kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat eerder beschikbaar werd gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemicaliën werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. En het weer nog, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm en 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: Ja, het is officieel tussen de middag. Hier niet housen in de pauze, maar wel playful pizzicato met vrolijke violen.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Playful Pizzicato. Je hoorde de Academy of St. Martin in the Field spelen. Dit deel uit de Simple Symphony van Benjamin Britten. Het is je klassieke lunchprogramma, de Muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert. Het is 26 augustus, het is woensdag. We lunchen samen in de komende twee uur de week doormidden. Met onder andere die tranentrekker uit Pinocchio, When You Wish Upon a Star. Gezongen door de Kingsingers en met cello en pianomuziek van misschien wel mijn favoriete kamermuziekcomponist Johannes Brahms. En ik wil nou zo graag weten wat jouw woensdagmiddag beter maakt. Net iets mooier, net iets gezelliger. Is het een vogel? Is het een uitje? Is het een familielid? Is het een uitzicht of een vooruitzicht? Typ het op. Spreek het in. Doe dat met de NPO Luister-app. Dan zoek ik er zometeen muziek bij uit. Zeg het met de NPO Luister-app. Wat maakt je blij?

0: Ludwig van Beethoven, die als je eventjes tot rust aan het komen bent, lekker stompen in de maag uitdeelt. Concert voor piano en orkest nummer 1, deel 3. Ronald Brautigam op piano bij het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Andrew Parrott.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Een maandje geleden kwam hij uit, de cd Quiet Summer Evening van het Chamber Ensemble Londen. Een ode aan de lichte Britse muziek. Goed ontvangen, mooie recensies en vooral componiste en fagottiste Sarah Watts krijgt veel lof. Watts blogt daarover, ik lees even voor in vertaling. Wat me vooral verbaasd heeft, schrijft zij, zijn de zeer positieve recensies en reacties op mijn fagotspel. Ik ben de afgelopen 30 jaar vooral bekend geweest als componist, voel me daar heel prettig bij. En het bespelen van de fagot was op de achtergrond geraakt. Ik moest dan ook hard werken voor de opname om mijn techniek weer op te pakken. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoveel geoefend heb, zelfs niet op het Royal College of Music. Einde citaat. Ja, en ik moet zeggen, ik was inderdaad ook verbaasd, positief verrast over de klank van haar fagot op deze cd. Je hoort het in deze track, Everything is Somewhere Else, gecomponeerd door Sarah Watts, maar dus ook door haar gespeeld, samen met het Chamber Ensemble of London. Oordeel zelf.

Echt een nieuw smaakje voor mij. Fagot anders in deze nieuwe klassieker in die British Light traditie. Geschreven en gespeeld door Sarah Watts hoorde je Everything is Somewhere Else. Ze speelde samen met het Chamber Ensemble of London onder leiding van Peter Fisher.

0: De King Singers zongen When You Wish Upon a Star met Edgar Morrow op cello. Lied uit de film Pinocchio en daarvoor Van Søren Ziek, een suite voor blokfluiten. Deel 3 daaruit, Blue Earth, gespeeld door Seldom Seen.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door op deze net begonnen woensdagmiddag? Vertel het ons, dan zoeken we er muziek bij. Evelien schrijft, mij maakt blij het vooruitzicht om over 2 dagen mijn zus te zien. Ze woont ver weg en is nu een paar dagen in Nederland. Heerlijk. Ria, afgelopen zondag een concert bijgewoond voor de Sint-Jan-basiliek in Laren met Marco Bakker en Donny van Doorn. Ze zongen onder andere Somewhere. Prachtig. Sudder er nog op door. En tot slot Wouter. Hoi Karin. Eigenlijk heb ik niets leuks. Morgen moet ik weer naar school gaan en werken na een heerlijk lange vakantie. Ach, Wouter. Producer Loes en ik zeggen kop op en stap op deze heerlijke baroktrein van Bach.

0: mouwen op stroop muziek voor luisteraar Wouter, die na een lekker lange vakantie weer aan de slag gaat. Isabelle Faust en Bernard Fork hoorde je op viool bij de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernard Fork, die dus ook viool speelde. En dit was het concert voor twee violen en strijkorkest van Bach. Ik heb trouwens wel een tip voordat we erin komen, terugkomen na een vakantie. Plan mini-vakanties. Een paar uur in een roeiboot. Neem iemand mee naar een museum. Organiseer een picknick in het park.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Grimo op piano, Truls Murk op cello, speelde cellosonate nummer 1, deel 2 van Johannes Brahms. En daarvoor Naar de bruiloft hoorde je Wolfgang Mayer op klarinet, Jascha Nemtsov op piano, muziek van Gregor Zwietelberg en Simeon Bellesen. Ja, eventjes naar Litouwen nu. Ja, het is 10 voor 1, hoog tijd. Wel met een Latijns-Amerikaanse twist, want Carnavalas Valdice, zo heet het nummer dat je gaat horen, betekent carnaval in de boten. Het is een oud Litouws nummer. En de jonge muzikanten van Los Secretos de Pablo uit de Litouwse hoofdstad Vilnius, zij doken in die muziek waarmee de generatie van hun grootouders opgroeide en gaf het een compleet nieuw jasje, inclusief invloeden uit de salsa, cumbia en andere Latijns-Amerikaanse muziek. Luister naar deze swingende Carnavalas Valdice.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, vanavond, vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Nepal worden honderden toeristen vermist na een overstroming. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Nepalese toerismebureau. Door zware regenval in het Himalaya-gebergte zijn zeker 17 mensen omgekomen. Het water heeft hele dorpen weggevaagd. Ook wegen en bruggen raakten beschadigd. De Nepalese regering heeft helikopters ingezet voor reddingsacties. Maar het water staat op veel plekken te hoog om te landen. Autoriteiten waarschuwen dat het dodental van 17 nog verder kan oplopen. Ook net over de grens in Tibet zijn waarschijnlijk doden gevallen. Daar was een grote aardverschuiving. In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Het West-Nijl-virus komt voor in vogels en wordt overgebracht door muggen. Mensen die worden gestoken kunnen ziek worden. 80% van de mensen merkt er niets van, maar soms komt de patiënt te overlijden. In Nederland ligt op dit moment nog zeker 1 andere patiënt in het ziekenhuis met een West-Nijl-infectie. In Apeldoorn is iemand aangehouden in verband met de vondst van een mogelijk drugslab. Dat werd vannacht ontdekt door de politie. In een flatwoning lagen wapens, vuurwerk en chemische stoffen die duiden op een drugslab. Vanwege de ontmanteling moesten vanmorgen ruim 200 omwonenden hun huis uit. De bewoner die is aangehouden zit voorlopig vast en wordt verhoord. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat eerder beschikbaar werd gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan is weer nog zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond vallen er regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
3: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
9: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons geloof is liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
10: Met zometeen een schitterende pianowals geschreven door Chopin. Eerst 1 uur inluiden met een uitnodigende klarinet.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

het Frans Liszt Kamerorkest met Paul Meyer. Op klarinet speelt het rondo uit het klarinetconcert in C van Ignaz Pleyel. Het is je klassiek lunchprogramma, de Muziekfabriek, nog tot 2 uur vanmiddag. En wat is eigenlijk een middag zonder middagdut? Of op zijn minst een goede middagmijmer?

0: Violist Etienne Gara met Delirium Musicum, tweede deel uit strijkkwartet nummer 1 van Florence Price.
1: Goed idee!
0: Ja, sommige mensen zeggen woensdag wasdag, maar wasmachines komen er hier bij de muziekfabriek niet in. Dichtbundels zeker wel. Het is hier weer woensdag gedichtdag. En ja, dichter Johanna Kruijt, ik kwam er vanochtend achter dat ze 1,5 maand geleden overleden is. Op 85-jarige leeftijd. Deze waterdichter, zoals ze vaak wordt genoemd. Ze schrijft heel mooi over water, over landschappen, natuur. Op een heel toegankelijke manier, maar tegelijkertijd met veel diepte. Inderdaad, net water. En van Johanna Kruijt lees ik dan ook graag voor. Soms. Soms moet het wel. Het losmaken van stilte. Het op drift slaan van woorden. Ook wind rukt wel takken af. Water vreet aan duin. Wat overblijft, zal sterker zijn.

GT Young Soloists speelde Suz Launch uit Dolomites. Muziek over de Dolomieten, geschreven door Rachel Portman. En ik lees hier een mooi bericht in de NPO Luister-app. Mark de Dobbelare schrijft: dag Karin, ik werk in de GGZ in een ambulant team en ga vanmiddag samen met mijn collega Efraïm een aantal patiënten thuis bezoeken. Altijd leuk om dit samen op te pakken. En ik weet dat Efraïm piano speelt. Misschien kunnen jullie een mooi pianostuk voor ons uitzoeken onderweg naar de patiënten. Nou, met alle liefde, Mark en Efraïm. Anna Fedorova is hier. Ze speelt Chopin voor bij jullie goede werken.

0: Anna Fedorova met de Grand Vals Brillante was voor piano nummer 1 in S van Frédéric Chopin.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.
0: Met nu de suite voor orkest van Camille Saint-Saëns. En Saint-Saëns schreef die suite in een rustige, gelukkige periode van zijn leven. Dat past ook wel bij de sfeer van de muziek. Eén onderdeel is ook terug te vinden in die muziek, namelijk een instrument dat in het Frankrijk van de 19e eeuw heel populair was, het harmonium. Een soort klein orgel dat je met voetpedalen bespeelt en dat instrument kon tonen heel lang laten klinken, laten doorklinken. En dat hoor je terug in de suite van Saint-Saëns. Onder de melodieën blijven soms lange, aanhoudende tonen liggen. Zo'n voortdurende toon geeft die muziek iets pastoraals, iets landelijks. Alsof onder alles wat er beweegt, alle instrumenten die je hoort, een rustig landschap blijft liggen. Hier is het Ensemble Orchestral de Paris.

0: Geïnspireerd door het geluid dat een harmonium voortbrengt, deze suite voor orkest van Camille Saint-Saëns. Je hoort het Ensemble Orchestral de Paris onder leiding van dirigent Jean-Jacques Cantorove.
1: Hit van de week.

Floris. Philippe Jarouski zong het, Jérôme Ducrot op piano, Reinaldo Haan schreef het. En zometeen eren we de gisteren overleden grote zangeres Dolly Parton. Zangeres, maar ook weldoenster eerste klas. Onder de radar runden ze een fantastisch, enorm project waarbij kinderen gratis boeken kregen. Eerst nog even in optocht naar de dierentuin met Peter en de Wolf.

Dolly Parton, zangeres en weldoener van wereldklasse. Gisteren overleed ze vredig, zo laat haar familie weten, in Nashville, Tennessee, op 80-jarige leeftijd. Een beroemdheid van de hoogste klasse. En onder de radar van die beroemdheid, terwijl niemand keek, begon zij in 1995 een bibliotheek. Dolly Parton's Imagination Library, waarbij ze boeken opstuurde naar kinderen die dat goed konden gebruiken in haar home county, East Tennessee. Ze wilde namelijk dat kinderen hun liefde voor lezen konden ontdekken en de magie van boeken lezen ervaren. Het begon met 1700 boeken, maar ondertussen worden er meer dan 3 miljoen boeken per maand verstuurd aan kinderen in heel Amerika, maar ook Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Waarbij Dolly Parton ze nu postuum uitnodigt, en ik citeer, to dream more, learn more, care more and be more. Wat een voorbeeld, wat een icoon. Ik eer haar graag met haar eigen lied, Jolene, op zijn middeleeuws uitgevoerd door het Canadese gezelschap Hildegard von Bingen.

0: Pieter van Nes.
1: Dag Karine Lacour.
0: Weet je hoe dit heet? Deze stijl waarbij ze op middeleeuwse wijze popliedjes uitvoeren.
1: Bardcore.
0: Ja!
1: Ja, goed hè. Ja.
0: Zo'n goede titel. Van natuurlijk de gisteren overleden giga-grootheid, zangeres Dolly Parton. Ga jij ook een beetje bardcore draaien zometeen? Want jij valt in, hè? Maatwerk.
1: Ik val in. Ja, working 2 to 5 is ja? het vandaag bij maatwerk. Ja, voor mij heel anders. Niet in de nacht, maar midden op de dag.
0: Ja.
1: Maar en, geen bardcore.
0: Nee. Geen bardcore. En wat bijvoorbeeld wel?
1: Wel veel Engels.
0: Engels?
1: Ja.
2: Okay. NPO Klassiek.
0: Houd ons aan vast.
2: Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
3: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
2: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door de overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden en wordt ondervraagd. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door die maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Nou, het weer nog. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
11: Hey, goedemiddag. Leuk om weer eens radio te mogen maken als invaller voor de boys van Maatwerk. Nou, deze boys, die is er wel gewoon hoor. William Boys. Maatwerk.
0: Met Pieter van Nes.

0: The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Met een symfonie uit de tijd van voor de symfonie. Ja, het een van die symfonieën van William Boyce. Muziek die begin 18e eeuw het levenslicht zag als een driedelige ouverture. Maar later toch als zelfstandige symfonie tussen aanhalingstekens dan werd gepubliceerd. Muziek om iets te openen dus. In dit geval maatwerk van woensdag 26 augustus.
1: De bestemming.
0: Het is de laatste week van de vakantieeditie van Maatwerk. Dus ook deze week zoeken we nog even in het buitenland naar een stad ergens op de wereld. En als je die stad raadt, dan maak je kans op onze weekprijs. Een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met Maatwerk-logo erop en noise cancelling. Ja, dat is iets dat je wil hebben, maar daarvoor moet je even meespelen met de hints van vandaag. En die zijn allereerst Stenenbrug. De hint die daarop volgt, dat is een audiohint. En die klinkt zo. Ja, ja. En dan hebben wij nog een derde hint. En dat is Moeder Teresa. Nou, volgens mij is het een schitterende vakantiebestemming. Maar voordat ik te veel weggeef, wat is dan die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app. Of mail gewoon naar maatwerk@omroepmax.nl.

Klarinetist Michael Collins. Pianist Michael McHale speelde het eerste deel uit de klarinetsonate van Charles Villiers Stanford. Componist Iers van geboorte, maar studeerde in Cambridge, Leipzig, Berlijn. Het modernisme, dat legde hij naast zich neer. Hij zag de toekomst van de muziek meer in de stijl van Brahms. Dat kon je ook hier wel horen in deze sonate. En hij ging later zelf lesgeven in Cambridge, waar hij bijvoorbeeld zijn kennis overbracht aan Gustav Holst en Ray Vaughan Williams. Die komen later nog terug. Maar nu we dan toch op dat mooie eiland zijn, hier een onvervalst staaltje Engeland reclame uit de 17e eeuw. Het is namelijk Venus zelf die hier verklaart dat Groot-Brittannië toch echt het mooiste eiland ter wereld is. En ze is zelfs bereid haar eigen Cyprus daarvoor in te ruilen. Muziek van Henry Purcell, Fairest Isle.

0: Een stukje muzikale eilandmarketing uit 1691. Fairest Isle, de aria uit King Arthur van Henry Purcell. Gezongen door de prachtige countertenor Andrea Scholl. Samen met Accademia Byzantina, onder leiding van Stefano Montanari.
1: Maatwerk met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dan maken wij plaats voor het pianoconcert van Robert Schumann. Hij had er wat moeite mee hoe sommige pianoconcerten toch echt zo'n wedstrijdje waren tussen orkest en solist. En wilde juist die perfecte kruising maken tussen een solostuk en een symfonie. Waarbij het orkest en de solist de hele tijd met elkaar in gesprek zijn, in plaats van elkaar de loef af te steken en op hun beurt te wachten. Misschien is dat ook wel de invloed van Clara Schumann geweest, die haar man aanspoorde om het eendelige stuk dat hij voor haar had geschreven uit te breiden. En zij was het uiteraard ook die dat uiteindelijk pianoconcert dan in première bracht. Hier wordt het gespeeld door pianist Stephen Huff en het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons.

Wat een heerlijk pianoconcert is dit toch. Het eerste deel hoorde je uit het pianoconcert van Robert Schumann. Stephen Huff, samen met het City of Birmingham Symphony Orchestra, onder leiding van Andris Nelsons. Muziek ontstaan uit dat huwelijk tussen Robert en Clara. Ja, huwelijk dat naast een privéhuwelijk toch ook een soort professionele samenwerking was. Hè? En over huwelijk gesproken, singer-songwriter Ben Folds, die werd ooit gevraagd een liefdesliedje te schrijven. Ja, dat stond hem wat tegen, dat idee. Moest toch ook wel iets van een rafelrandje te bespeuren zijn. Dat was zijn muzikale instinct. En hij liet in The Luckiest daarom een oude echtpaar figureren, waarvan zodra de man sterft, zijn vrouw daar kort op volgt. En misschien juist wel door dat bijzondere beeld van de liefde is het wereldwijd een ongekend populair nummer om op te trouwen. En stel je eens voor dan, hè, dat je Votjes Eet uitnodigt op je bruiloft om het dan te komen zingen.

Een simpel liedje, een maiden song door William Byrd in allerlei variaties aangekleed tot muzikale haute couture, gespeeld door Kit Armstrong. En daarmee gaan we eigenlijk alweer op naar het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we nog tot 5 uur vanmiddag bij je met Maatwerk. En tot aan de ster, ja, een van de 4 eeuwen die Eric Coates in zijn 4 Centuries verklankte. De 17e eeuw nu, over een uurtje hoor je de 20e eeuw. Ah, zo snel kan het gaan met de radio. We zijn zo bij je terug. Naar de ster en het nieuws met Maatwerk.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, vanavond, vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op om contact te zoeken met vrienden of familie. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. Bij een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand en pleegde zelfmoord. Een familielid zegt dat de man als kluizenaar leefde en net door zijn ouders uit huis was gezet. Het weer nog droog en zonnig. Het is 23 tot 26 graden. Morgen zomers warm en benauwd met 25 tot 30 graden. En in de avond kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
3: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
4: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
3: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek.
13: Omroep Max.
14: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
15: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk.
13: met Pieter van Nes.

0: Muziek die voor altijd verbonden is aan pianist Charles Houlmont, die het stuk ooit voor Ravel speelde. En waarop Ravel toen zei: Monsieur Houlmont, het is een pavaan voor een dode prinses, geen dode pavaan voor een prinses. Ja, het moet allemaal niet te langzaam, deze muziek. En dat deed Symphony of London mooi, onder leiding van John Wilson. Het is ook geen prinses trouwens die je in de geschiedenisboeken tegen kunt komen. Niet iemand die beweend wordt, maar het is een soort muzikale reis in Ravels gedachten naar een bijzondere plek ergens lang geleden.
1: De bestemming.
0: En ook wij zijn vandaag op zoek naar een bijzondere plek, naar een stad ergens op de wereld. En als je die plek raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een hoogwaardige draadloze noise cancelling koptelefoon met een met de hand geëtst maatwerklogo. Nee, dat wordt gewoon geprint, hè, Erik? Ja, geprint. Drie hints krijg je daarvoor om die bestemming te raden. De eerste hint daarvan is Stenenbrug. Hint 2, die klinkt zo. Zo. Ja. Ja. En dan hebben we ook nog hint 3 en dat is Moeder Teresa. Wat is nou die bestemming? Laat dat weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl.

Een bijzonder kleinood, deze nocturne van Elsa Barén. Staat op een album met allemaal afgestofte, onbekende parels voor viool en piano. Het album Thème Varié van violiste Elena Uriosti en pianist Tom Poster. Het is het album van de week van NPO Klassiek, dus in zijn geheel te beluisteren op onze website npoklassiek.nl. Nu dan een Moorside Suite van Gustav Holst. Was in 1928 het verplichte werk bij Britse brassband kampioenschappen. Holst die zat zelf in de zaal om te luisteren. We hoorden het die dag 15 keer. Daar was het toch enorm van onder de indruk. Ja, die wedstrijd toen werd gewonnen door de beroemde Black Dyke Band. Hier hoor je London Brass Virtuosi. Onder leiding van David Honeyball. Niet Honeyball.

0: Ja, die titel hoef ik niet meer af te kondigen. The Rhythm of Life. Het werd vaak gezongen hier. Muziek uit de Broadway musical Sweet Charity. Maar als koorarrangement over de hele wereld een graag geziene gast op het repertoire. Zo ook hier bij de King's Singers.
1: Maatwerk met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Het is vandaag woensdag 26 augustus en op deze datum in het jaar 1958 stierf Ralph Vaughan Williams. En in de Tweede Wereldoorlog schreef deze Britse componist en dirigent zijn vijfde symfonie. En je zou dan misschien verwachten dat dat een symfonie is vol strijdlust, vol bombast. Maar het is juist muziek die naar binnen lijkt te keren. Uit die symfonie hoor je nu de laatste twee delen. In het derde deel klinkt materiaal door uit The Pilgrim's Progress, een opera die Vaughan Williams maakte op het beroemde 17e-eeuwse verhaal van John Bunyan over een pelgrim die langs allerlei beproevingen op weg is naar verlossing. En daarna volgt de finale, waarin Vaughan Williams uiteindelijk teruggrijpt op muziek uit het begin van de symfonie, alsof ook zijn eigen reis langzaam weer thuiskomt. Je hoort het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabbins.

Ja, met een grote, indrukwekkende Passacaglia brengt Ray Vaughan Williams zijn vijfde symfonie weer thuis. BBC Symphony Orchestra, onder leiding van Martin Brabants. En van Vaughan Williams naar Benjamin Britten, die overigens ook heel erg hield van die oude Passacaglia-vorm. Maar toch twee generaties Engelse componisten waarbij Britten als jonge man juist niet wilde klinken als zijn beroemde voorganger. Weg van dat pastorale Engeland, op zoek naar iets moderners. En dat vond hij onder meer bij dichter en goede vriend W.H. Auden. 'S Nachts lijkt de wereld even milder, schrijft Auden in zijn gedicht On This Island. Geliefden zoeken elkaar op, de drukte valt stil, maar de ochtend wacht al. En daarmee keert ook de werkelijkheid terug. En die broze nachtelijke rust zet de Britten op muziek.

De Nocturne uit On This Island. Muziek van Benjamin Britten op tekst van W.H. Auden. Gezongen door de prachtige Belgische sopraan Jodie Devaux. 2 jaar geleden, veel te vroeg, op 35-jarige leeftijd overleden. Ze zong het hier samen met pianist Nicolas Kruger. Deze prachtige muziek van Benjamin Britten. En daar is hij weer hoor. Eric Coates. Een uur en 3 eeuwen later hier in Maatwerk. Je hoort zijn verklanking van het ritme van de 20e eeuw tot aan de ster en het nieuws van 4 uur. En daarna hebben we nog een heel uur maatwerk voor de boeg. En nog meer mooie Engelse muziek en de uitslag van de bestemming. Dus blijf luisteren en tot zo.

NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vrijdag om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: Leverin vuurwerken. .nl.
1: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
2: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
1: Al iets gevonden?
2: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
1: Doet NRV dat dan ook?
2: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
1: Weet jij waar mijn laptop ligt?
2: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door de hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist, voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige. De andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woonde op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen maar aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft tijdens de Tweede Kamer, tijdens corona, te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. Die wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent ze. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. En verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van het OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: NPO Klassiek.
8: Omroep Max.
9: Maatwerk. Met Pieter van Nes.
10: En wat houdt maatwerk dan in?
11: Ja, dat weet ik nog steeds niet.

0: Die vijfde Pomp and Circumstance March van Edward Elgar. BBC Philharmonic Orchestra, onder leiding van Andrew Davis. Ja, pracht- en praalmarsen noem ik ze altijd. Het is nog altijd ook die typisch Britse zwier, maar het net iets minder borst vooruit dan die in die hele beroemde eerste mars. Maar het heeft toch een soort grandeur met een klein tikje nostalgie.
1: De bestemming.
0: Ja, het is de laatste week van de vakantieeditie van dit programma. En daarom blijven we ook deze week nog zoeken naar een bestemming. Ergens een stad in het buitenland. Ergens op de wereld. Als je hem raadt, maak je kans op de weekprijs. En dat is... Sorry, noise cancelling stond aan. Een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling. Jawel, en maatwerklogo. Ja, en de hints van vandaag zijn allereerst Stenenbrug. Hint 2 is een fragmentje. En hint 3, die is nou iets kalmer, zal ik maar zeggen. Maar Moeder Teresa. Ja, die drie hints die wijzen alle drie naar één bestemming. Wat is die bestemming? Laat het ons weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl.

Een concerto grosso van Willem de Ves door Lidewij van der Voort, viool en La Sfera Armoniosa, onder leiding van Mike Ventros. Vandaag, 339 jaar geleden, werd deze Willem de Ves in Alkmaar gedoopt. Ja, wanneer die precies geboren werd, dat weten we niet. Dus deze datum is toch het dichtst dat we bij een verjaardag kunnen komen. Verjaardag van een Nederlander die uiteindelijk in Londen terechtkwam en daar zelfs als violist in het orkest van Händel speelde. Ik noemde net al moeder Teresa als een van de hints bij de bestemming. Het is vandaag haar geboortedag. En ik denk dat ze ook wel achter deze tekst uit deze Bach-kantate had gestaan. Brich dem Hungrigen dein Brot. Je hoort het openingskoor uit die kantate. Gezongen en gespeeld door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists. Onder leiding van John Elliott Gardiner.

zo dadelijk de ouverture Cocaine in London Town van Edward Elgar. En muziek waarin hij Londen als één grote bruisende verkeersstroom schildert. Muziek met rijtuigen, voetgangers, straatlawaai, kerkklokken, een straatorkest en verderop een militaire band. Alles beweegt in die muziek. Ja, en over verkeersstromen gesproken. Over een maand is het zover. De stemweek voor de klassieke top 400. En ook wij rijden dan weer kriskras door Nederland. En we zijn nog op zoek naar luisteraars. Luister je nou 's middags op weg naar huis, ook naar NPO Klassiek, dan komen we graag tussen 4 en 5 bij je langs. Op het moment dat je je kantoor of werk of waar dan ook uitstapt. Op weg naar de auto, trein, bakfiets, benenwagen. En natuurlijk om je klassieke stemkeuze op te halen. Op maandag 21 september zijn we in regio Stadskanaal. Dinsdag 22 september in de buurt van Zeewolde. Donderdag 24 september in de buurt van Oosterhout. Dus ik kan zeggen, laat even weten via de NPO Luister-app of via maatwerk@omroepmax.nl. Als het je wat lijkt om je stemkeuze op dat moment door te geven. En als je ergens in die dagen daar natuurlijk in de buurt bent. Maandag 21 september Stadskanaal. Dinsdag 22 Zeewolde. Donderdag 24 Oosterhout.

Het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko. Met deze flitsende ouverture van Edward Elgar. Cocaine in London Town. Ja, Elgar noemde dit stuk cheerful and London-y. En ook prachtig genoeg stout en steaky. Stevig, vlezig Londen. Nou, zo klonk het zeker. Voor deze muziek deed ik nog een oproepje voor de klassieke Top 400 stembus. Kom ik nog even op terug, want ik had het over maandag 21 september regio Stadskanaal. Dinsdag 22 september regio Zeewolde. En donderdag 24 september regio Oosterhout. Krijgt er terecht de vraag, welke Oosterhout? Inderdaad, die in Brabant. Daar zijn we dan in de buurt. Nu door naar muziek van Rebecca Clark. Britse componiste en een van de pioniers van de altviool. Maar hier leent ze als componiste vooral even van Bach. He Hath Filled the Hungry. Dat is haar pianobewerking van het Esurientes uit het Magnificat van Bach. En die titel die betekent ongeveer: hij heeft de hongerigen met goede gaven vervuld. Benjamin Engeli speelt het hier op de piano.

0: de bestemming.
1: Ja, en de hints voor die bestemming waren allereerst Stenenbrug. Dit was hint 2. En dan hadden we ook nog Moeder Teresa als derde hint. Nou, het goede antwoord kwam onder andere van Martin Kat. Hij schrijft, kan het antwoord zijn Skopje? Immers, Moeder Teresa is geboren in Skopje. De zangeres Raffaella Carrà noemde de naam, terwijl er geen verband zou zijn, in haar beroemde hit Afar l'amore comincia tu. En de stenen brug die verwijst naar de beroemde Dusanbrug in Skopje. Nou Martin, dat klopt helemaal. Ja, de beroemde eeuwenoude stenen brug over de Vardar. Het liedje van Raffaella Carrà dat inderdaad niet over Skopje gaat, maar dat wij Nederlanders sinds dag 1 toch als een soort mama's appelsap daarin kunnen horen. Dat gaat dan zo. Zeg maar mee. Ja, Skopje barsten eigenlijk, hè, over een hart dat op knappen staat. Maar de hint van Moeder Teresa die maakte toch uiteindelijk duidelijk wat we bedoelden. Dus Martin, gefeliciteerd. Je wint vandaag en bent daarmee weekfinalist, waarmee je morgen kans maakt op die felbegeerde koptelefoon. Skopje, op 26 augustus 1910 de geboorteplaats van Moeder Teresa, katholieke zuster, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. En Petéris Vasks, nu in Nederland trouwens, die gebruikte voor The Fruit of Silence een tekst van Moeder Teresa. De vrucht van stilte is gebed. De vrucht van gebed is geloof. De vrucht van geloof is liefde. De vrucht van liefde is dienstbaarheid. En de vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Wereldvrede die eigenlijk gewoon bij stilte begint. Dat is de boodschap van deze tekst en van deze muziek van Petteris Vasks, The Fruit of Silence, gezongen door het Let's Radio Koor onder leiding van Sigvard Klava. Zo dadelijk, na de klok van 5 uur, begint het podium vandaag met Camille Jansen, die hierbij gaat praten over al het muzieknieuws van vandaag. Veel luisterplezier daarbij. Ik zou zeggen, heb een hele mooie dag. En hier in Maatwerk is het laatste woord, hoe kan het dan ook anders, aan Moeder Teresa. Zij zei, wat wij doen is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, zou de oceaan toch kleiner zijn door die ene ontbrekende druppel.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, straks vanaf 8 uur Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
6: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen die uit 26 verschillende landen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nooit een kind misbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij actief deelnam aan chats waarin hij onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde de FIFA-toernooien gaan boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Die trok dat plan in, maakte excuses, maar de UEFA nam daar aanvankelijk geen genoegen mee. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zou morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
13: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
13: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
15: Goedemiddag, welkom bij Podium. Een van de rijkste mannen van Duitsland, Klaus-Michael Kühne, is overleden. Heeft dat ook gevolgen voor de muzieksector? Het is nog steeds zomer, dus we duiken de liefdesbrieven in. Vandaag Frédéric Chopin. En de stembus voor de Edison Publieksprijs is geopend. En op de shortlist staan onder andere deze countertenor.

Strike the Viol van Henry Purcell, gezongen door de countertenor Paul-Antoine Benoist-Djian, en begeleid door Le Consort. De stembus voor de Edison Klassiek Publieksprijs is vanaf vandaag geopend. Liefhebbers van de klassieke muziek die kunnen tot en met 1 oktober stemmen op hun favoriete album uit de genomineerde producties van het afgelopen jaar. Ja, en anders dan de reguliere Edisons wordt deze prijs dus niet door een vakjury bepaald, maar door ons, het publiek. Kanshebber is onder andere deze countertenor, die je dus net hoorde, Benoist-Djian, met zijn album Begin the Song. De organisatie van de Edisons die nemen de termen klassiek en neoclassiek trouwens lekker breed. Zo staan op de shortlist albums van bijvoorbeeld Joep Beving, Ludovico Einaudi en zelfs het pianoalbum van de DJ Armin van Buren. Misschien zou deze prijs eigenlijk de Edison Instrumentale Publieksprijs moeten heten. Maar ook Lang Lang behoort tot de genomineerden, met zijn dubbelalbum Piano Book 2... De Chinese meesterpianist was onlangs de gast bij NTR Podium hier in de studio, waar hij vertelde over precies deze plaat. Hij verzamelde korte werken die hem hebben gevormd als muzikus en die hem volgens hem ook jonge pianisten kunnen inspireren. Stemmen kan je via de website van de Edisons doen en de winnaar van de Edison Publieksprijs wordt na het sluiten van de stembus op 1 oktober bekendgemaakt. Je kan trouwens ook stemmen op deze cellist, Anastasia Kobekina.

0: Het is een erg beroemd stuk, deze cello suite van Johann Sebastian Bach, de prelude van de zesde. Maar op deze manier heb ik hem nog niet eerder gehoord. Heel uniek. Anastasia Kobekina, de celliste, is genomineerd met haar album voor de Edison Publieksprijs. Ja, voor deze vertaling. We gaan naar de ANWB met Tim Schaap. Tim, hoe gaat het daar?
1: De spits is in volle gang. De meeste files zijn momenteel te vinden in Noord- en Zuid-Holland. Een van die problemen is bijvoorbeeld de A7, Zaanstad-Hoorn. Bij Avenhoorn is brandstof op de weg gevonden na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer een uur vanaf afrit Zaandijk. Dan is helemaal dicht de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen, ter hoogte van knooppunt Ressen. Ook daar gebeurde een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren.
2: Podium met Camille Janssen.

Een knallende Polonaise uit de opera Yevgeny Onegin van Pyotr Ilyich Tchaikovsky, de Wiener Philharmoniker, onder leiding van Daniel Barenboim tijdens de Salzburger Festspielen in 2009. Een van de rijkste mannen van Duitsland, Klaus-Michael Kühne, is op 89-jarige leeftijd gestorven. Is dat relevant voor klassieke muziek? Nou, eigenlijk heel erg, want Kühne was hoofdsponsor van de Salzburger Festspielen, maar die overeenkomst die loopt volgend jaar af. En of de stichting van Kühne het festival zal blijven sponsoren, is nog niet duidelijk. Spannend, want het festival heeft de sponsoren juist nu hard nodig voor de grote renovatie. Voor een grote renovatie van het pand en voor het bouwen van een nieuw festivalcentrum. Klaus-Michael Kühne was ook hoofdinvesteerder van een nieuw operahuis in Hamburg. Die bouw gaat wel gewoon door. Dat hoorden we via de Franse radio. Kühne's stichting is contractueel verplicht het toekomstige gebouw toch te financieren. Kühne werd miljardair door het transportbedrijf van zijn grootvader uit te bouwen tot een wereldwijde speler. En dat ging niet geheel zonder controverse. Zo was de familie Kühne in de Tweede Wereldoorlog behoorlijk fout en betaalde Klaus-Michael Kühne via slimme constructies bijvoorbeeld geen belasting in Duitsland. Meer over dit alles is te lezen op onze website npoklassiek.nl/podium.

muziek van de componist Maurizio Kagel, gespeeld door het nieuw ensemble onder leiding van Ed Spanjaard. En deze muziek die heette Country Music. Ja, en eerlijk is eerlijk, we draaien nauwelijks country music op NPO Klassiek. Maar wanneer er een icoon als Dolly Parton overlijdt, nou, dan kunnen wij er ook niet omheen. Gisteravond maakte haar familie bekend dat Dolly Parton is overleden. Zij werd groot als singer-songwriter. Haar hits Jolene, Coat of Many Colors en 9 to 5 die staan in het Amerikaanse collectieve geheugen gegrift en in dat van ons. Later verscheen ze ook als filmactrice en als Amerikaans publiek figuur in de meest brede zin van het woord. Nou, we hadden het net even over een Duitse filantroop met een ingewikkeld verleden. Nou, aan Dolly Partons filantropie is niets af te dingen. Ze richtte zich veel op goede doelen, sponsorde allerlei grassroots-initiatieven en ze doneerde tijdens de coronapandemie $1 miljoen om de ontwikkeling van een vaccin te ondersteunen. Dolly Parton had de kracht om alle kanten van het Amerikaanse politieke spectrum te verenigen. En ter nagedachtenis aan Dolly Parton herhaalt de NTR vanavond de documentaire Dolly Verenigt de Staten. Die zond de omroep vorig jaar al uit in het Uur van de Wolf. Maar vanavond om 22:30 is de docu nog een keer te zien op NPO 2. Dolly Parton, ze is nog te horen op het nieuwe album van de sopraan Renee Fleming, dat een paar maanden geleden is uitgebracht. Dolly Parton en Renee Fleming samen in The Pines.

van het nieuwe album van de sopraan Renee Fleming, The Fiddle and the Drum, dat een paar maanden geleden verscheen. En dit is een van de laatste opnames van Dolly Parton

0: Het vijfde deel uit de Amerikaanse suite voor orkest van Antonin Dvorak. Je hoorde het Luzerner Symfonieorkester onder leiding van James Gaffigan. Vanmiddag dirigeerde Karel den Hertog het Nederlands Jeugdstrijkorkest in muziek van Antonin Dvorak op de Zeister Muziekdagen. Deze zomer nemen we in podium een kijkje achter de schermen van verschillende concoursen en festivals en andere bijzondere concerten. Ja, en deze week gaan we dus naar de Zeister Muziekdagen. We hoeven de landsgrens niet meer over. Vandaag achter de camera Hedwig, producent van het NJSO. Ze neemt ons mee in het Slottuintheater, waar haar orkest een opvoering doet van onder andere Dvorak dus. Even voor de couleur lokaal, hier is Anne.
1: Ik ben Anne en ik ben de concertmeester van het NJSO. Vanochtend had ik masterclass op de Zeister Muziekdagen en nu ben ik hier in het Slottuintheater in Zeist.
0: Denk aan een reisje over de Donau en het Nederlandse Jeugdstrijkorkest. Nou, die houden het niet eentonig natuurlijk. Het wordt theatraal, het wordt interactief, meedoen met het publiek, alles zit erin. Ga naar nporklassiek.nl/podium voor het volledige inkijkje in deze prachtige binnentuin. En zaterdag speelt het Leoncoro-kwart, de strijkkwartet, in Zeist samen met

Muziek van Robert Schumann. Dit is zijn strijkkwartet. Het derde strijkkwartet, eerste deel. Je hoort het Leoncoro Quartet. Ja, componisten zijn romantische wezens. En dat bewijzen we de hele zomer lang in Podium. Met liefdesbrieven van componisten. En deze week de mannen van Frédéric Chopin. Lang dachten we dat Chopin alleen op vrouwen viel. Maar een paar jaar geleden onthulde de Zwitserse radio in een podcast dat Chopin ook liefdesbrieven naar mannen schreef. En omdat homoseksualiteit lang taboe was, verdwenen die passages uit briefedities en uit vertalingen. Of werden Chopins brieven anders verklaard of expres verkeerd vertaald. En er is over deze ontdekking vorige maand nu ook een boek geschreven. Chopin's Manner, de mannen van Chopin. Vandaag lezen we een ongekuiste brief uit dat boek, de derde alweer. En weer aan zijn boezemvriend Titus. Het is misschien wel de meest expliciete brief die Chopin ooit schreef. Dus hou je vast. Kus me nog maar niet, want ik heb me nog niet gewassen. Maar ja, kussen zou je mij toch niet, al zalfde ik mezelf met Byzantijnse oliën. Of ik zou je ertoe moeten dwingen, met een soort magnetische kracht. Maar ja, de natuur die heeft zo ook zijn kracht. Vandaag zal jij dromen dat je me kust, want ik moet jou terugbetalen voor de vieze droom die jij mij gisteren bezorgde.

0: De berceuse voor piano van Frédéric Chopin in Des. Je hoorde de pianist Javier Perianes. Morgen in Zomerliefde meer van de mannen van Chopin. Maar vandaag in Podium, de ANWB met Tim Schaap. Hoe is het daar op de weg?
1: Op de meeste plekken gaat het op zich helaas wat stroef. Het is druk onderweg met bijna 400 kilometer. Wat opvalt is nog brandstof op de weg op de A7 richting het noorden. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Avenhoorn. 18 kilometer aan file en een uur extra. De linkerrijstrook is er dicht. Verder de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 8 kilometer en 50 minuten. Komt daar ook door een ongeluk. 1 rijstrook is er afgesloten. En tenslotte de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Zoeterwoude en knooppunt Prins Clausplein nog een file van 20 minuten. De weg is daar weer vrij na een eerder ongeluk. Je hebt er dus nog wel 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer.
2: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.

0: Femme Varie van Charlotte Sohi. Dit is het album van de week. Helemaal te beluisteren op nporklassiek.nl. Hebben we nog tijd voor een tip? Nou, snel dan. De zomervakantie is weer voorbij. Voor veel Zuid in ieder geval. Het Symfonieorkest van het Zuiden. Overmorgen leveren zij een muzikale bijdrage aan het nieuwe culturele seizoen. Tijdens de opening live. Een avond met niet alleen klassieke muziek, maar ook dans, theater, cabaret, spoken word. Het Eindhovense Stadhuisplein verandert voor de hele gelegenheid in een openluchtpodium. Veel Zuid staat dan onder leiding van de dirigent Duncan Ward. Vrijdagavond dus op het Stadhuisplein in Eindhoven om 8 uur. Je luistert naar Podium, straks nog meer moois, waaronder jazz, dus blijf bij ons.
1: NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de Liebestraum van Franz Liszt. En dat is veel ingewikkelder dan het klinkt.
2: Liszt heeft het hele bespelen van dat instrument naar een heel ander niveau gebracht in allerlei manieren. En één daarvan is dan de zogenaamde driehandentechniek.
1: Driehanden, een soort Indiase god.
2: Ja.
1: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
10: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
11: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
10: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:55, VPRO NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de spijlweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. En de 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen zijn om het leven gekomen. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platform Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust hebben verborgen gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalig bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. H. heeft gezegd dat hij nooit een kind heeft misbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij actief deelnam aan chats waarin onder meer wordt gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde de FIFA-toernooien gaan boycotten na de aankondigingen van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Die trok dat plan in en maakte excuses, maar de UEFA nam daar aanvankelijk geen genoegen mee. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zou morgen in Monaco bekend worden gemaakt. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige en de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Doordat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.

Ja, deze zomermaanden beginnen we telkens na zessen met muziek uit de jaren 20, de vroege jazz en ook de blues, die zoveel componisten heeft beïnvloed, mede dankzij de opkomst van de radio, waar we nu naar luisteren. En vandaag draaien we het spelletje even om, hoe de gecomponeerde muziek ook weer invloed had op de jazz. Gisteren was het namelijk de geboortedag van Leonard Bernstein. Toen lieten we zijn eerste officiële stuk horen, een klarinetsonate, waarin je af en toe al de musical West Side Story hoort aankomen. Ja, en net hoorde je Some Other Time van Leonard Bernstein's musical On the Town, die hij kort daarna schreef. Begin 20 was hij toen nog. En dat nummer brengt ons zo bij een van de grootste jazz-trompetisten van de vorige eeuw, Miles Davis. Ja, die kunnen we natuurlijk niet. We kunnen niet de hele zomer lang jazz draaien zonder Miles Davis te laten horen. Miles Davis werd in 1926 geboren, 26 mei, 3 maanden terug, was zijn 100ste geboortedag. Maar eerst een tussenstap. Toen pianist Bill Evans met zijn trio Some Other Time van Leonard Bernstein had gespeeld, ontstond het idee voor zijn eigen stuk Peace, Peace. Bill Evans, geïnspireerd door Leonard Bernstein en daarmee ook weer door Claude Debussy en Erik Satie trouwens. En daar gaan we dus nu naar luisteren. Dit is Peace, Peace van Bill Evans solo op piano.

0: jazzpianist Bill Evans speelt hier Peace, Peace van het album Milestone. Ja, we gaan naar de ANWB met Tim Schaap. Tim, hoe is het daar op de weg?
1: Het drukste moment van de avondspits ligt inmiddels lang en breed achter ons. Maar met 150 kilometer file in totaal kunnen we nou niet zeggen dat we bijna filevrij zijn. Zo heb je nog een lange file op de A20 staan richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan Moordrecht 8 kilometer en 50 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Verder ook nog een ongeluk met twee vrachtwagens op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij Alfred Brielle ging het mis. Er is één rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten op dit moment. En tenslotte nog naar Noord-Holland voor de A7. Richting het noorden is de weg weer vrij bij Avenhoorn na een eerder ongeluk. Nog wel een file van 11 kilometer en ongeveer 30 minuten.
2: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ja, we hoorden net Peace Peace van Bill Evans, dat eigenlijk voortborduurt op zijn versie van Leonard Bernstein's Some Other Time. En als je een beetje doorluisterde, dan hoorde je er ook zelfs Erik Satie een beetje in met zijn gymnopédie. En de trompetist Miles Davis hoorde dit stuk en die vond het geweldig en die bouwde samen met Bill Evans dit lied eigenlijk verder uit tot Flamenco Sketches. Het slotstuk van een van de belangrijkste jazzplaten van de vorige eeuw, Kind of Blue. Akkoorden doen er niet meer toe. Het idee achter Flamenco Sketches is namelijk dat er 5 melodieën worden gekozen. En die noemen we dan modale melodieën. En die kan iedereen op zijn eigen manier spelen. En hoe lang het stuk zal duren, dat staat eigenlijk niet vast. In theorie kun je eindeloos doorspelen op die 5 modaliteiten. Miles Davis en Bill Evans die hielden het binnen de 10 minuten. Gaan we toch even een stukje naar luisteren. Je hoort Miles Davis op trompet, Cannibal Adderley op alt-saxofoon, John Coltrane op tenorsax, Bill Evans op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums.

op contrabas en Jimmy Cobb op drums. We gaan verder met muziek van Jan Pieterszoon Swelinck. Dit is een van zijn psalmen. Je hoort het Gesuando Consort in Amsterdam.

Vers le monde, j'ai levé mes yeux van Jan Pieterszoon Zweelink. Gezongen door het Gesualdo Consort Amsterdam onder leiding van Harry van der Kamp. Ja, die Harry van der Kamp, dat is een bijzondere. Deze week laten wij de mooiste opname van deze bas horen in het podium. Vorige week overleed hij op 79-jarige leeftijd. Hij specialiseerde zich als bas-bariton in repertoire uit de barok. En hij was een van de founding singers van Capella Amsterdam. Hij zong jarenlang in het Nederlands Kamerkoor, waar hij ook artistiek adviseur werd. En begin deze eeuw nam Harry van der Kamp alle werken op van Jan Pieterszoon Zweelink. Het Zweelink Monument. En daar laten we dus iedere dag wat van horen. Maar het repertoire van Harry van der Kamp raakte veel verder dan alleen Zweelink. Hij zong in meer dan 30 opera's en hij zette zich ook in voor minder bekende componisten. In 1995 nam hij een cd op met cantates voor bas. Het zijn allemaal cantates uit de 17e eeuw van onbekende componisten. Ik noem even een paar namen. Matthias Weckmann, Heinrich Schütz en Dietrich Buxtehude. En op dit album staat ook een klaagzang van de profeet Jeremia, op muziek gezet door een zekere Johan Rosenmüller. We horen Harry van der Kamp met een ensemble dat op historische instrumenten speelt, onder meer bestaande uit leden van het orkest van de 18e eeuw.

Basbariton Harry van der Kamp zong het lament van Jeremia. En vanavond in het zomerconcert presenteert Leonard Evers live in het Concertgebouw in Amsterdam het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Santo Matthias Ruvali. Met pianist Vigur Olafsson spelen zij het 5e pianoconcert van Ludwig van Beethoven en de 5e symfonie van Sergei Prokofjev. Vanavond dus om 8:00. En dit komt van het nieuwe Sibelius-album van die dirigent, Santo Matthias Ruvali.

0: Een deel uit de Lemminkainen suite van Jean Sibelius, gespeeld door het Göteborg Symphony Orkest onder leiding van Santu Matthias Ruvali, die we vanavond trouwens ook gaan horen in het zomeravondconcert, gepresenteerd door mijn collega Leonard Evers. En naast me zit mijn andere collega, Annemieke Bosman.
1: Je hebt het maar druk.
0: Ik heb het maar druk met al die collega's. Wat ga je zo meteen doen?
1: Ik ga praten met Tatjana Bozic. Ja? Zij is een filmmaakster en ze heeft een nieuwe documentaire gemaakt, Fragments of Belonging. En daar ga ik het met haar over hebben. Dat gaat over je thuis voelen. Ze heeft daar moeite mee op de een of andere manier. Dus we gaan eens even op onderzoek uit waarom dat in zit.
0: Wat thuis is en waarom wel en waarom niet.
1: Precies.
0: Klinkt ontzettend interessant. Je luistert naar Podium en we gaan dus zo meteen verder met Opium op NPO Klassiek. Fijn dat je luistert en blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland. De IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee. Straks, vanaf 8 uur, Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
6: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
7: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
6: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO, NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de 3 regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog wel discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als de hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Hij had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Tim Curry is 80 jaar geworden. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de spelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten het over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking, lokaal kans op een bui. De rest van de dag is droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
5: 12 lege kerken,
6: 12 transformaties door kunst.
5: Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel.
8: Sloopmelk.
7: Mona.
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner.
8: Sloopmelk.
7: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. Een expat, dat is een vreemdeling met geld. En een immigrant is eentje zonder. Tot die conclusie komt Tatjana Bozic in haar nieuwe documentaire Fragments of Belonging. Na een leven vol verhuizingen van het ene land naar het andere en even zoveel relaties, vraagt ze zich af waar ze nu werkelijk thuis hoort en of een gevoel van ontheemding misschien niet veel dichter bij huis begint. Bijvoorbeeld in het gezin waarin je opgroeide. Nou, dat zijn interessante kwesties natuurlijk. En daar ga ik het zo meteen over hebben met haar. Maar eerst muziek van een componiste die net als zij uit Kroatië kwam, Dora Pejacevic.

0: pianist Oliver Triendel hoorde je samen met Quatuor Sine Nomine. Ze speelde het vierde deel van pianokwartet Opus 25 van Dora Pejacevic. Zij was eind 19e, begin 20e eeuw de grondlegster van de moderne symfonie in de Kroatische muziek. Aanvankelijk schreef ze in de laat-romantische traditie van haar tijd, maar dat veranderde nadat ze tijdens de Eerste Wereldoorlog als verpleegster had gewerkt en ze een meer filosofisch en modern pad opging. Ze stierf veel te jong. Eind 30 was ze in het kraambed en ze was knap. Ik dacht, dat rijmt natuurlijk helemaal met mijn gast van vanavond, regisseur Tatjana Bozic. Zij komt ook uit Kroatië en ze maakt diep persoonlijke documentaires over de issues waar zij als mens mee worstelt en waar we allemaal mee worstelen. Zoals de liefde en de plek waar we thuis horen. Welkom, Tatjana.
1: Goedenavond.
0: Happily Ever After uit 2014, dat was jouw docu over de liefde. Je gaat daarin op zoek naar een antwoord op de vraag waarom jouw liefdes steeds mislukken. En in je nieuwe film Fragments of Belonging probeer je uit te vinden hoe het komt dat je ten diepste eenzaam bent en niet goed weet waar je precies thuis hoort. Ik dacht, zou je ook kunnen zeggen dat er misschien toch ook wel een verband is tussen die beide kwesties? Of hoe zie jij dat?
1: Oh, zeker, er is verband. Ja, zeker. En natuurlijk, ik begon met de idee, oh kijk, ik ben eenzaam als een alleenstaande moeder toen de idee kwam voor de film. En dat was wel in verband met een nieuwe positie dat ik kreeg opeens. Ja. Ik had een relatie, wij waren een gezinnetje. Ik kwam naar Nederland voor de liefde. En dan was dat op. en toen verhuisde ik naar Bijlmer, waar ik woon nu. En daar voelde ik helemaal als een immigrant.
0: Ja, dus want dat is één iets wat je opmerkt. Ik vond dat eigenlijk wel scherp. He, je zegt in je film, een expat is gewoon iemand met geld en die komt dan een poos in het buitenland werken. Als je minder geld hebt en je raakt in je eentje op jezelf teruggeworpen, dan ben je opeens een immigrant.
1: Ja. En vroeger hadden wij nog gastarbeiders. Ja, bijvoorbeeld in Duitsland. Vooral mensen vanuit Joegoslavië gingen naar Duitsland, Oostenrijk om te werken. En daar in die woord gastarbeider was zo iets slecht, zat iets slecht.
0: Ja.
1: Dus je zegt dat je gaat tijdelijk blijven, maar jij blijft voor altijd. Ja, omdat het is ook heel moeilijk om terug te gaan of zoiets. Ja, en ook natuurlijk Nederland heeft die geschiedenis ook met
0: gastarbeiders.
1: Met gastarbeiders, ja. En er was waarschijnlijk hoop dat ze gaan ooit weg. Maar dat is dus niet gebeurd.
0: Nee, nou ja, het is interessant, want jij hebt veel gereisd. Hè? Je hebt onder andere in Rusland en in Londen gewoond. En toen ben je in Nederland terechtgekomen, inderdaad, met de vader van je kind. Die ook in je nieuwe film een grote rol heeft trouwens, je zoon. Echt een ontzettend leuke gast, vind ik dat. Maar op zich, het vertrekken uit Joegoslavië om te gaan werken of om ergens anders je geluk te beproeven, dat zit wel diep in jouw familie ook, hè?
1: Ja, dat is in de jaren 60 begon met mijn oom. Die ging, dat zegt zijn zoon in de film. Hij ging voor één maand om een motor te kopen. En hij bleef 36 jaar.
0: Maar het was dus ook goed, want hij kon zijn gezin in ieder geval in materiële welstand laten leven.
1: Ja.
0: Maar voor het gezin was het best een zware wissel.
1: Ja, natuurlijk. Omdat er waren vier kinderen zonder vader. En of een vader die was een toerist. Soort of, ja, hij kwam af en toe en was, zeg maar, streng. Hij bracht al die cadeautjes, maar was niet erbij. Dus hij groeit totaal. Er is gebrek, een grote mis. En dat heb ik ook in die archiefmateriaal gevonden. Al die kinderen die rennen achter die auto met de Duitse
0: nummerplaat.
1: En ze zijn gefascineerd door de wauw, wat een auto. Maar ze zijn allemaal kinderen, vader...
0: Ze zijn allemaal een beetje verweest.
1: Ja.
0: Allemaal vaderloos.
1: Ja, vaderloos, ja.
0: Maar, want ik dacht, ja, als in jouw familie op zich het vaak gebeurt dat mensen naar het buitenland gaan, dan lijkt me enerzijds aannemelijker voor jou om het ook te gaan doen. Want het wordt je voorgeleefd. Hè? Ja. Dat is dus gewoon dat kan je doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar anderzijds, ja, heb je dus ook waargenomen dat het ergens een gat sloeg. Maar was jij je ervan bewust toen je eigenlijk met jouw eigen, als jonge meid, je bent in 1986 naar Moskou gegaan. Dus nog, dat was voor dat de oorlog in voormalig Joegoslavië uitbrak. Dus was jij eigenlijk van al die dingen bewust? Of was je gewoon heel onbevangen toen je zelf de sprong naar het buitenland waagde?
1: Het was voor werk voor mijn vader. Ja. Ik was 15. Dus dat was. Mijn zus was helemaal tegen. Nee, ik wil niet. En ik wist niet, helemaal niet wat is Sovjet-Unie, wat is dat. Maar ik had het gevoel, yes, let's go. En ik dacht, wel, het is voor 4 jaar. Maar natuurlijk in die 4 jaar alles is veranderd in Joegoslavië. Ja. En dan de oorlog begon. Ik was al aan het studeren, dus ik wilde niet weg. Rusland was geweldig in die tijd. Ja, er was zoveel hoop voor een betere wereld.
0: Na de val van de muur.
1: Ja, dat was Gorbachev. Dat was zo mooi. En zoveel echt... Hoe wij zijn opgegroeid met Joegoslavië wat minder met de ijzeren muur. Maar toch met de idee dat de atomic bomb komt. Dat was alles weg opeens. Wij waren vrij. En kijk, 30 jaar later, ja. Waar zitten wij?
0: Ja, ja maar wanneer zou je kunnen zeggen dat jij je bewust werd van een gevoel van ontheemding? Wanneer gebeurde dat dan?
1: Ja, in Rusland zeker. Omdat
0: ook al,
1: ik kwam,
0: toen toch ook al.
1: En best snel, omdat ik kwam op bezoek naar mijn geboortestad. En mensen hadden een ander leven. Ja? En ze, misschien is de hele idee van wat is dat voor leven in de Sovjet-Unie niet zo interessant voor hun, of weet ik niet. Maar ik had het gevoel dat ze zijn niet echt... geïnteresseerd in wat heb ik daar meegemaakt. Mm. Of als ik probeerde dan verhalen te vertellen, dat paste niet meer bij elkaar.
0: Kwam dat ook doordat ondertussen in Joegoslavië daar die oorlog overheen was gegaan?
1: Ja, dat is later nog erger geworden natuurlijk. Maar nu praat ik over 87 bijvoorbeeld. Okay. En daar was het gevoel dat één keer je gaat weg van een plek, je hebt toch je roots verloren daar. Of ze zijn niet...
0: Je bent dan ook vervreemd eigenlijk ten opzichte van je geboortegrond.
1: Ja.
0: Dat gebeurt dan ook.
1: Ja.
0: Dus, en dan ben je en niet thuis in het buitenland en je bent niet meer thuis op je geboorteplek.
1: Precies, en dat had ik een gevoel. En in Rusland in die tijd was dat ook een beetje leuk. Het was niet zwaar te dragen. Ja? Ik was een buitenlander. Dat was voor Russen super interessant.
0: Ja.
1: Dat was oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar dan in elk land heb je andere ervaring met het.
0: Ja, in elk land doe je aan. Ja, ja, precies. Want daarna kwam Londen en toen uiteindelijk in Nederland. En in die eerste film die ik net noemde, in Happily Ever After, zoek je jouw exen op. En dan zien we je ook ruzie maken met de partner van dat moment. Met wie je dus jouw zoon hebt gekregen in jouw tweede film. Waar we het vanavond over hebben, Fragments of Belonging. Volgen we jouw leven als alleenstaande moeder met die inmiddels puberzoon. En jouw pogingen dus om ja ergens geworteld te raken. Of om te onderzoeken wat het dan is. Allemaal zeer dicht op je eigen leven dus. Maar heb je dan voor je film op een bepaalde manier toch een personage van jezelf gemaakt, denk je? Of hoe doe je dat? Of hoe echt is dan de Tatjana die we in jouw film zien?
1: In mijn idee, dat is wel personage. En ik ben wel... de tweede film was veel makkelijker te maken, omdat ik wist wat voor personage is dat. Ja? Wat zou ze doen? Ja, ze is een beetje naïef. Ik hoop dat ik ben niet zo gek in het echte
0: leven. Nee, want je schroomt ook niet om jezelf een beetje voor schut te zetten, zeg maar. Dat maakt het ook een soort licht, hè? Dat maakt het grappig. We zijn natuurlijk allemaal een beetje arme krabbelaars.
1: Ja.
0: En dan kunnen we naar jou kijken. En eigenlijk is het ook een soort spiegel die je ons voorhoudt. Dat is op een bepaalde manier troostend.
1: En ik vond het ook altijd moeilijk vroeger met films over andere mensen te maken. Dan moet je die mensen een beetje wel slechter maken, zeg maar, om film beter te maken, om dramaturgie. Dus iemand zegt een hele lange zin en jij gaat gebruiken, dat weet je als journalist, alleen die deel die is super dramatisch en dat is out of context, is echt misschien ook niet oké. Okay. En ik voelde me onmakkelijk en nu zullen wij samen allemaal lachen over mezelf.
0: Ja.
1: Ik denk dat het is super gezond dat ik kan dat doen.
0: Ja, maar en doe je dat dan eigenlijk ook om het voor jezelf, door een beetje op zo'n soort manier een personage van jezelf te maken, een beetje afstand van jezelf te nemen? Dat is misschien ook een manier om jezelf beter te maken, als het ware te helen of niet?
1: Ja, wel zeker te helen, omdat vooral als ik dan zie de film, wat ik heb gefilmd, en dan kijk ik naar dit en dan, dit ben ik, oh my god, oh dit ook.
0: Maar je zoon doet ook zo braaf mee, ja. Die is midden in de puberteit, maar die heeft geen last van cringe. Tenminste, dat is toch het puberwoord, zeg maar.
1: Ja, maar hij is natuurlijk gewend. Ja, ik heb hem gefilmd vanaf het begin, ja, zijn geboorte en dan zijn vader heeft hem ook gefilmd, dus dat is zijn leven. En hij zei net in Sarajevo op een filmfestival, publiek, iemand vroeg dat, hoe is dat voor jou? En hij zei, wel, dat is de leven dat ik ken. Ik ken geen andere leven. En dat is ook gewoon zijn lot, zeg maar, om zo'n ouders te hebben.
0: Ja, er is in de psychologie een aanname dat als je last hebt van een gevoel van eenzaamheid, dat eigenlijk gaat over pijn uit je kindertijd, die niet is heel gemaakt. Dat ook vaak maakt dat we ons in ons leven ontheemd kunnen voelen. En dat is ook, dat is ook iets wat je onderzoekt in je film, hè?
1: Ja. In het begin dacht ik dat gaat over eenzaamheid. En daarna hebben wij toch bedacht die belonging, dus het gevoel dat je erbij hoort. En dat is natuurlijk het verlangen van alle mensen, ja, om erbij te horen. Dat was ook heel nuttig.
0: Evolutionair,
1: ja. En omdat het gaat niet over dat ik heb niemand te bellen. Maar gevoel dat jouw omgeving heeft op jou. Dat jij bent toch belangrijk voor hun. Ik heb het gevoel dat met veel buren,
0: dat iedereen langs elkaar heen leeft.
1: Ja, het is dat wij zijn gewoon hier, daar samen, maar
0: er is geen gemeenschap.
1: Nee, ja. En dat mis ik. Dat mis ik wel. Dat die relaties ook gaan niet dieper. Maar misschien is dat gewoon een lot van zo'n relatie, ja, oppervlakkige relatie van
0: misschien is dat de grootsteedse West-Europese cultuur ook
1: wel? Dat absoluut. En ook individualistische cultuur. Omdat toen ik kwam naar Zagreb, wonen in Zagreb. Ik woonde in een grote flat, En ik had het gevoel, oh my god, al mijn buren waren oude mensen. En ik was de jongste waarschijnlijk. En voor hun was ik waarschijnlijk, wow, a crazy unmarried woman. Maar toch, als er was iets in mijn huis, ze kwamen allemaal met schroevendraaier en wat moet ik doen voor jou? Ja. Dus ze gingen dan helpen toch. En dit gevoel, dat is toch van collectivistische geleden. Ja. Ja. Dit gevoel dat iemand merkte dat jij bent er. Dat miste ik.
0: Hmm. En hoe is het nu je die film gemaakt hebt? Is er een nieuw netwerk ontstaan misschien gewoon, waarin je voelt, maar hier hoor ik dan bij.
1: Maar kijk, als de film in ontwikkeling is, heel veel jaren, natuurlijk leven gaat door, ja, en dingen veranderen. Ik voel me veel minder en eenzaam. En de originele ideeën is wat meer conceptueel geworden door de film maken, ja, en door de jaren heen. Maar wat heb ik wel geleerd of besloten? Oh, dat ga ik leren. Wat mijn zoon zegt in het eind van de film. Ik denk dat jij een beetje leuk vindt om een buitenlander te zijn. Ja, om een beetje outsider te zijn. En dat is, dat is een deel van mijn identiteit. Dat ik ben en hier en hier en hier en hier. Maar kijk, ik heb het goed gedaan in alle plekken. Ja, dus het is oké.
0: Ja, ja. Nou, beslist. Tatjana Bozic, ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Opium vanavond. Fragments of Belonging, daar valt een hele hoop aan te bekijken. Wat we allemaal niet hebben besproken. Er zitten prachtige filmpjes uit jouw jeugd in bijvoorbeeld verwerkt. Heel nostalgisch vond ik dat. Vanaf morgen te zien in de bioscoop. En meer informatie hierover vind je op onze website. npoklassiek.nl/opium. En componist Jean Sibelius, nou, die wist precies waar hij thuis hoorde. Dat was in Finland. En met zijn muziek streefde hij naar een duidelijke Finse identiteit als tegenwicht tegen eerst de inlijving bij Zweden en later bij Rusland. We gaan luisteren naar het eerste deel van zijn suite voor orkest. Koning Christian II, dat was muziek die hij schreef voor het gelijknamige toneelstuk van zijn vriend Adolf Paul.

0: Twee stukken waren dat uit Koning Christian II, de suite van Jean Sibelius. Hier uitgevoerd door het Goethe Symfonieorkest, Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.

0: was Audrey Hepburn. Ze zong Moon River in Breakfast at Tiffany's uit 1961. En die film is een van de klassiekers die je vanaf volgend weekend kunt zien tijdens het Haarlem Classic Film Festival. Aan de telefoon, programmeur René Wolf. Eerder deze zomer sprak ik hem over Previously Unreleased. Dat is een serie met nieuwe films die onder de radar bleven en alsnog in de bioscoop verschenen zijn. Maar René is dus niet alleen de man van de verborgen parels, maar ook van de keiharde klassiekers. Dag René.
1: Dag.
0: Ja, in de bioscoop verschijnen ook steeds meer klassiekers, releases, gerestaureerde versies. Spelen jullie daarop in met het festival?
1: Nou, het is niet helemaal een bewuste keuze om daarop in te spelen. Hè. Het plan was er sowieso, maar je kunt echt wel zien dat de laatste jaren klassiekers echt weer veel meer terugkomen in de bioscopen, ook regulier. Maar er wordt ook echt zoveel gerestaureerd op het moment in alle hoeken en gaten van de wereld. En dus een festival wat nog wat extra aandacht besteedt aan klassiekers, ook die niet worden uitgebracht, vonden we een goed idee.
0: Ja, en jullie vertonen ze digitaal, begreep ik, hè? Krijg je dan niet op je kop van de filmpuristen die het op millimeter celluloid en zo willen zien?
1: We besteden daar ook aandacht aan. Er is zaterdag een voorproefje op het festival met de vertoning van een 35 mm voorstelling van Some Like It Hot. Maar het is zeker de bedoeling eigenlijk om ook analoog aandacht te geven in het festival. Maar de meeste restauraties nu, die worden gewoon digitaal gedaan. En die zijn ook wat makkelijker te verkrijgen. Want ook gewoon veel analoge kopieën worden niet zo makkelijk uitgeleend. En veel restauraties tegenwoordig zijn dus ook eigenlijk alleen maar digitaal. Er worden niet dan ook nog 35 mm prints gemaakt. Nog los van het feit dat ook niet elke vertoningsplek die meer kan vertonen.
0: Nee joh, de tijden veranderen gewoon.
1: Ja,
0: zo is het. Die voor groot publiek vertonen jullie de film op de Grote Markt, hè, in Haarlem.
1: Ja,
0: en dan altijd elk jaar eentje die precies een eeuw oud is, begreep ik. Welke film is dat dit jaar geworden?
1: Dat is The General met Buster Keaton.
0: En blij mee? Want ja, je moet maar afwachten natuurlijk wat er net 100 jaar oud is als jij een filmfestival organiseert.
1: Ja, dus er gaat ook wel. We kijken gewoon van wat is er in dat jaar gemaakt en wat leent zich ook eigenlijk wel voor een openluchtvoorstelling met live begeleiding. En The General is absoluut zo'n film die jong en oud interesseert en waar het met veel plezier naar kijken is, ook 100 jaar later.
0: René Wolf, ik wens jou een heerlijk festival toe. Heel fijn dat je ons even een tipje van de sluier hebt willen oplichten in Opium. Het Haarlem Classic Festival, daar kun je heen van 5 tot en met 8 september in de binnenstad van Haarlem. Dus hij opent met de vertoning van Buster Keaton's The General op de Grote Markt. En meer informatie hierover kun je vinden op hcff.nl.

0: Avete ascoltato una fantasia di motivi tratti dalla colonna sonora del film diretto da Vittorio De Sica, Ladri di biciclette.
1: Ja, dus, nou ja, mijn Italiaanse collega zei het eigenlijk al, hè? Maar je hebt geluisterd naar het thema uit de film Ladri di biciclette dus. En dat was muziek van Alessandro Cicogni.

0: Het Van Baarle-trio speelde het eerste deel, het Allegro Vivace, van het eerste pianotrio van Camille Saint-Saëns.
1: Bijna vergeten.
0: En daarin leest Matthijs Deen een fragment voor uit een Japanse klassieker uit 1905. In Ik ben een kat kiest schrijver Soseki Natsume het perspectief van een licht verwend huisdier om de wereld om hem heen te beschrijven.
2: Mieke is dood. Zwarte is geen fijn gezelschap. En ik voel me een beetje eenzaam. Maar gelukkig zijn er nog mijn menselijke kennissen, zodat ik me niet al te erg hoef te vervelen. Onlangs verzocht een man, mijn baasje, per brief om een foto van mij. En laatst nog liet iemand speciaal voor mij gierstballetjes bezorgen waar de stad Okayama zo vermaard om is. Naarmate ik steeds meer van die sympathiebetuigingen ontvang van mensen, vergeet ik gaandeweg dat ik zelf een kat ben. Ik heb het gevoel gekregen dat ik ondertussen dichter bij de mensen sta dan bij de katten. En tegenwoordig denkt geen haar op mijn hoofd er nog aan mijn rasgenoot op de trommel om het uit te vechten met de tweebenigen. Sterker nog, ik ben zodanig geëvolueerd dat het soms zelfs lijkt of ik ook deel uitmaak van de mensenwereld. Wat ik een bemoedigende gedachte vind. Dit betekent echter niet dat ik mijn rasgenoten minacht. Persoonlijk comfort vinden bij wie nauwer aansluit bij je aard en emoties is gewoon de natuurlijke gang van zaken. En het zou niet erg fair zijn dat te bestempelen als afvalligheid of lichtzinnigheid of verraad. Juist degene die met zulke woorden goochelt om mensen te beschimpen, blijkt zelf vaak bekrompen en een kniezoor. Nu ik op deze manier de kattengewoonte probeer te ontgroeien, kan ik me niet laten afremmen door de situatie met Mieke of Zwarte. Ik voel de neiging om menselijke woorden en daden te beoordelen op voet van gelijkheid met die mensen. Dat hoeft ook niet verwonderlijk te zijn. Alleen is het jammer dat mijn baasje mij, ondanks alle inzichten die ik heb, toch blijft zien als een ordinair kattenjong. Een ding waar haar op groeit. En zonder mij een woord te gunnen, alle gierstballetjes opeet alsof ze voor hem bestemd zijn.
0: Muziek uit de Japanse animatiefilm Kiki's Delivery Service klonk onder een fragment uit het boek Ik ben een kat van Soseki Natsume. Dat verhaal werd heruitgegeven door Lebowski en werd uit het Japans vertaald door Luc van Houten. Opium voor vandaag. Afgelopen bijna. Morgen zit hier op mijn plaats Shula Tas. Ze gaat praten met regisseur Ivo van Aert en scenarist Daan Windhorst. Zij maakte de Pownet crime comedy serie Bovensloters. En dat gaat over een Brabantse drugsimperium. Nou, morgen meer daarover. Zometeen het zomeravondconcert met Leonard Evers live vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Leonard, hallo.
3: Hi, Annemieke.
0: Hallo, vertel eens even gauw. Krijgen wij een sneak preview van jou? Wat heb je op het programma staan voor straks?
3: Ja, nou, het loopt hier goed vol. Hè. Je hoort het op de achtergrond, zijn al aan het inspelen. Het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van een fenomeen, Santu Matthias Rovely, Finse dirigent. En een piano-icoon, niks minder, de IJslandse Víkingur Ólafsson. In het vijfde pianoconcert, het Keizersconcert van Ludwig van Beethoven. En de vijfde symfonie van Prokofjev, dus dat wordt smullen.
0: Nou, ze pakken weer lekker uit, Leonard. Ik wens jou veel plezier daar ook.
3: En, dankjewel.
0: Na achter dus het KCO met Víkingur Ólafsson. Tot achter bij ons nou nog echt een friemeltje muziek van de Russische componist Michael Ippolitov Ivanov. En wat mij betreft een fijne avond nog. En tot maandag weer. Doeg!

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Leonard Evers.
1: Een bijzonder goede avond. Heel fijn dat u luistert. Welkom bij het Zomeravondconcert live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Dat helemaal vol zit. Er is geen stoel meer vrij. En dat allemaal voor het Koninklijk Concertgebouworkest. Onder leiding van de Finse dirigent Santtu Matias Rovali. Een graag geziene gast hier bij het Concertgebouworkest. En verder het icoon op piano Víkingur Ólafsson, IJslandse pianist die behoorlijk populair is onder een heel breed publiek door prachtige cd's en opnames die hij maakt die net wat anders zijn dan anders. Hij wordt ook wel de IJslandse Glenn Gould genoemd. En vanavond soleert hij in het vijfde pianoconcert, het Keizersconcert van Ludwig van Beethoven. Ja, volgens sommigen het pianoconcert. En daarna de vijfde symfonie van Prokofjev na de pauze. Ja, hier is het dus nog even wachten. Vanavond dus hier vanuit het Concertgebouw. En daarna gaat het Concertgebouworkest samen met Víkingur Ólafsson op tour. Vrijdag in Luzern en zaterdag in Graveneck in Oostenrijk. Dus mocht u nog vakantieplannen hebben, nou ja, vrijdag Luzern, zaterdag Graveneck. Prachtig openluchtconcert waar ze dus dit programma ook nog spelen. We beginnen dus met dat vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Zijn laatste pianoconcert, als je het stiekeme zesde niet meerekent. Namelijk een bewerkt vioolconcert. En Beethoven die schreef dat toen hij al stokdoof was. Hij werkte in Wenen. Terwijl de legers van Napoleon al door Wenen raasten, zat hij achter zijn schrijftafel dit pianoconcert te spelen. Hij kon het zelf niet meer spelen. Het werd door iemand anders gespeeld. En het is een heel bijzonder pianoconcert geworden. En met name ook door de opening die we dadelijk gaan horen, waar het normaal eigenlijk usance was dat een opening eerst het thema neergelegd werd door het orkest en dan de pianist het overnam, stormt de pianist hier eigenlijk met de deur in huis, waarna daarna pas het orkest aan de beurt is en eerst eens eventjes wat thema's neerlegt, waarna er een prachtige vervlechting komt tussen piano en orkest met een ongelooflijk spectaculaire finale ook. Ja, Beethoven was natuurlijk zelf ook een ongelooflijk begenadigd pianist. Veel concerten gespeeld. En je moet je voorstellen dat in die tijd eigenlijk in Wenen maar liefst 300 ongelooflijke concertpianisten rondliepen. Dus de strijd was daar enorm en Beethoven behoorde absoluut tot de top. Hij schijnt ook in zijn concerten soms wel extra moeilijkheden voor pianisten te hebben geschreven. Bijvoorbeeld het weglaten van bepaalde vingerzettingen of dat soort dingen als kleine puzzeltjes. Nou, ik ben er bijna zeker van dat Víkingur Ólafsson zich daar glansrijk doorheen werkt. En hij komt nu ook op samen met Santtu Matias Rovali. De lange grote trap hier van het Concertgebouw. Dat duurt natuurlijk altijd eventjes. Het Concertgebouworkest zit er ook klaar voor. Klinkt hier luid applaus al. En we gaan luisteren naar het vijfde pianoconcert, Keizersconcert van Ludwig van Beethoven.

0: Je hoorde live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, Vikingur Olafsson, piano met het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Het Keizersconcert samen met natuurlijk het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Santo Matthias Rovali. En dat kan hier op grote bijval rekenen van het publiek. Dat eigenlijk meteen explodeerde in geroep en een luid bravo hier. En het was ook heel leuk om te zien dat Vikingur Olafsson eigenlijk meteen van achter de piano opsprong. En de dirigent Santo Matthias Rovali omhelste. Ik denk nog geen 2 seconden na het eindakkoord. Het was heel erg leuk. De twee hadden überhaupt ontzettend veel contact. Ook samen met het orkest. Je zag Vikingur Olafsson, als hij niet hoeft te spelen, eigenlijk heel actief naar het orkest kijken. Naar het orkest gericht zitten en eigenlijk meedirigeren. Bepaalde expressie aangeven. Maar ook vooral heel erg te genieten van wat het orkest deed. En daar komt Vikingur Olafsson nog een keer die lange trap af. Kleine handje aan de paukenist. Die aan het eind die geweldige, ja, bijna pauken solo zou je kunnen noemen, heeft. Net voor het eind, waar je denkt van waar gaat dit heen. Net voordat we die laatste mate nog even een explosie hebben. En ja, hier hoor je het publiek nog een keer juichen voor Vikingur Olafsson. Die zich omdraait naar het orkest. En het applaus als het ware over het orkest uitwaaiert. En hij gaat nog zitten, dus we krijgen nog een toegift.
1: With this incredible orchestra in this house was in the middle of COVID, which seems like another planet, another world, another century. And I remember we played the one concert here where we were allowed to have audience. We had half a crowd, but that was totally sold out. Everything went perfectly, and then we were told we cannot do this ever again. And I was just thinking about that here, so happy to play with this incredible orchestra, my friend Santu, these artists here in this hall. Thank you so much. I'm going to play for you an encore, which is my last Bach arrangement. I dedicated it and premiered it on the birthday of George Kurtag. 19th of February this year, Mr. Kurtag turned 100 years old. And I was in Budapest to play the birthday concert. I played this little thing for him. I thought, what can you do for Mr. Kurtag, possibly the world's greatest living musician? I think the only thing you can do for someone like that is to break the rules and to do something you're almost not allowed. So I took the liberty of arranging Air, which is known as Air on the G string for piano, dedicated it to Mr. Kurtag, who had the next day a premiere of his latest opera, which he finished at the age of 99. Everybody in this world is now running marathons, but how many people are writing operas into their late 90s? That's a life goal for everyone, okay? And I dedicate this piece every time I play it to Mr. Kurtag, with his wisdom has given the world more music and more meaning than words can explain. And he's still writing music, so that's incredible. So this is Air on the G string, but I will play it on many more strings here tonight.

0: De toegift was dat, tweede deel uit de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach. Ook wel bekend als de Air on a G-string. En Vigdor Olofsson die grapte dat hij dat nu natuurlijk op veel meer strings deed. Dat het eigenlijk iets is wat hij heeft gedaan ter gelegenheid van de 100-jarigste verjaardag van componist Gyorgy Kurtág. De Hongaarse componist die 100 jaar werd dit jaar. En dat werd gevierd in Budapest. En ter gelegenheid daarvan speelde Vigdor Olofsson zijn eigen arrangement dus van dit tweede deel uit de orkestsuite. En hij zei dat dat eigenlijk niet mag. Ja, ik vraag me af waarom dat eigenlijk niet mag. Ik heb wel ergere versies van dit deel gehoord, moet ik zeggen. Maar vanavond was zeer mooi. En dat hoor je ook, want je hoort het publiek nog een keer applaudisseren. Staat hier het concertgebouw helemaal afgeladen. En Vigdor Olofsson neemt nog een keer applaus in ontvangst. Bedankt het orkest. En loopt die lange trap weer af naar boven. Nadat hij dus vanavond hier het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven heeft gespeeld. Hier in het concertgebouw.
1: Het zomeravondconcert. Met Leonard Evers op NPO Klassiek.
0: We gaan hier even de pauze in. En na de pauze is het tijd voor iets heel anders. Namelijk de vijfde symfonie van Prokofjev, Sergei Prokofjev. Een geweldig werk wat hij schreef. En ja, net als Prokofjev is Tchaikovsky beroemd geworden met zijn balletten. Die zijn nauw aan elkaar verwant natuurlijk. Maar Prokofjev's vijfde symfonie die was volgens sommigen de grootste muzikale gebeurtenis in vele jaren. Serge Koussevitsky, de dirigent, die opende het eerste naoorlogse seizoen zelfs met Prokofjev's vijfde symfonie in Boston. En dat was euforisch en die schreef: het is het grootste sinds Brahms en dus Tchaikovsky. Het is geweldig. Het is gisteren, vandaag en morgen. Het is dus de eeuwigheid. Ja, die grootste symfonie die gaan we dus zo horen. Maar ja, nu eerst nog wat kleiner werk van Tchaikovsky, waar Koussevitsky zo'n mooie vergelijking mee maakte. Namelijk een deeltje uit zijn souvenir, de Florence.

Je hoorde het derde en het tweede deel uit het strijksextet Souvenir de Florence van Piotr Ilyich Tchaikovsky. En je hoorde het sextet, het Emerson String Quartet, aangevuld met altviolist Paul Neubauer en cellist Colin Carr. Ja, gelukkig heeft Tchaikovsky het nooit aan de stok gehad met Stalin. Ja, dat kan je over Shostakovich niet zeggen, zijn landgenoot. Die heeft net als Prokofjev, waar we dadelijk de vijfde symfonie van gaan horen, behoorlijk veel problemen met Stalin gehad. Net als bijna elke kunstenaar natuurlijk in de tijd onder Stalin. Van Shostakovich in de pauze nog zijn elegie, hier uitgevoerd door het Sinium Saxophone Quartet.

Je hoort het Sinuum Saxophone Quartet met de Elegie arrangement van twee stukken voor strijkkwartet, opus 36 van Dmitri Shostakovich. En als je net inschakelt, van harte welkom. Je luistert naar het zomeravondconcert live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, waar het Concertgebouw Orkest al in zit te spelen voor de vijfde symfonie van Sergei Prokofjev. Ze staan vanavond onder leiding van dirigent Santu Matias Rovali. Ja, die vijfde symfonie van Prokofjev wordt ook wel zijn oorlogssymfonie genoemd. Hij werd geschreven en uitgevoerd in het laatste staartje van de Tweede Wereldoorlog. Prokofjev die componeerde zijn symfonie in de zomer van 1944 in het buitenverblijf van de Componistenbond. En in die idyllische omgeving, daar leek de oorlog natuurlijk heel erg ver weg. Het eten was er heel erg goed, want componisten werden door Stalin, als ze natuurlijk werden gewaardeerd, heel erg in watten gelegd. En hij speelde de potje schaak met collega's als Kavalevsky en Kachaturian en Shostakovich dus ook. In de woorden van Prokofjev zelf drukt deze symfonie de grootsheid van de menselijke geest uit. Het is een eerbetoon en het is ook het einde van die creatieve periode, die oorlogssymfonie. Het schijnt een hele bijzondere eerste uitvoering te zijn geweest in het conservatorium van Moskou, waar Prokofjev zelf deze symfonie dirigeerde. Het was het einde van de oorlog en net toen het orkest wilde beginnen en Prokofjev zijn handen ophief, hoorden mensen buiten de zaal het gebulder van kanonnen. En Prokofjev die schijnt eventjes gestopt te hebben en nog niet begonnen te zijn. En pas toen het gebulder af was, toen hief hij de eerste noten van die symfonie aan. En later bleek dat het gebulder te maken had met de invasie van Duitsland door de Russische troepen. Dus ook het einde van de oorlog. Ja, en als je dadelijk die eerste noten hoort, dan zal je begrijpen hoe ongelooflijk indrukwekkend dat is. Het schijnt allemaal prachtig beschreven te zijn door Sviatoslav Richter, pianist die op de eerste rij zat. Hier komt Santu Matias Rovali op. En we gaan luisteren naar die indrukwekkende vijfde symfonie van Sergei Prokofjev.

En zo kwam er een einde aan de vijfde symfonie van Sergei Prokofjev. Je hoort het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Santo Matthias Rovali. Hier live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Waar het publiek weer niet wist hoe snel ze met een bravo moesten inbreken naar de laatste akkoorden. Daar loopt Santo Matthias Rovali behoorlijk snel de trap op. De kerst blijft nog even zitten. Ongelooflijk indrukwekkende symfonie. De hele tijd een beetje tongue-in-cheek eigenlijk. Die typische ironie die overal onder zit. Daar komt Santo Matthias Rovali weer naar beneden. En laat alle afzonderlijke groepen opstaan. Hier is het koper aan de beurt. Daarvoor het hout. En de strijkers die ook mogen opstaan. Iedereen krijgt even een hand in de eerste rij. En daar buigt Santo Matthias Rovali naar het publiek. Een heel opmerkelijke stijl van dirigeren. Eigenlijk heel efficiënt. Helemaal niet te veel. Maar af en toe een bepaalde intentie heel duidelijk aangeven. Laten enorm spelen. En dat hoor je ook. Hij is alweer met de door de zon vertrokken. Naar boven gelopen. Ik heb eigenlijk nog nooit een dirigent zo snel de trap op zien lopen. Terwijl hij toch niet gehaast lijkt. Dan komt hij alweer naar beneden. Tweede keer dat hij hier voor het Koninklijk Concertgebouw Orkest staat. Of wacht, is dat eigenlijk zo? Ik haal hem in de war met de solist van voor de pauze. Dat was de tweede keer. Van Santo Matthias Rovali weet ik het eigenlijk niet. Maar ze gaan in ieder geval wel op tour. Ik vertelde het aan het begin van de avond al. Eerst naar Luzern. Komende vrijdag. En dan zaterdag door naar Oostenrijk. Naar Graveneck. Openluchtfestival. Waar dit programma nog een keer gespeeld wordt. Het vijfde pianoconcert van Beethoven dus. En die vijfde symfonie van Prokofjev. Ja, en daarmee is er toch echt een einde gekomen aan dit zomeravondconcert. We gaan nog even door tot 10:30. En om 10:30 kunt u luisteren naar mijn collega Pieter van Nes. Om 10:30 kunt u luisteren niet naar Pieter van Nes, maar wel naar Passaggio Late Night. Naar Karel den Hertog. En volgende week, of morgen presenteert Pieter van Nes het zomeravondconcert. Nou, ik was eventjes in de war. Dat heb je na zo'n ongelooflijk indrukwekkende symfonie van Prokofjev. Dit is wel de plaats waar ik mijn collega's wil bedanken die de techniek verzorgden. Jaap van Stenis en Leonardo Santos deden de techniek. En Kim van der Meulen deed de radioregie. Waarvoor heel hartelijk dank, vooral de laatste minuten. Ja, dus morgen Pieter van Nes die het zomeravondconcert presenteert. Dan opnames van de Zeister Muziekdagen en de Carinthische Zomer. En de Zeister Muziekdagen, die worden morgen uitgezonden vanuit de Evangelische Broedergemeente in Zeist. En daar horen we het Isidore String Quartet samen met Alexander Pavlovsky op altviool en cellist Julian Arp. En van die Julian Arp hebben we in zijn duo-formatie Felix Mendelssohn klaarstaan, namelijk Lied ohne Worte.

Dat was cellist Julian Arp samen met pianist Casper Frans. Het duo Arp Frans met lied onder woorden van Felix Mendelssohn. Morgen dus te horen tijdens de Zeister Muziekdagen deze Julian Arp samen met het Isidore String Quartet. En van dat Isidore String Quartet nu Joseph Haydn's tweede strijkkwartet.

Het derde en het vierde deel uit het tweede strijkkwartet van Joseph Haydn hoorde je. En het werd uitgevoerd door het Isidore String Quartet. Morgen dus te horen tijdens het zomeravondconcert vanuit de Zeister Muziekdagen. En het tweede deel van het concert morgen wordt uitgezonden vanuit de Carinthische Zomer. En daar horen we een concert dat helemaal gevormd is rond de pianist Lucas Sternaert. En in oktober verschijnt er een nieuw album van Lucas Sternaert met daarop muziek van Schubert en Liszt. En deze track is nu al beschikbaar.

pianist Lukas Sternaert hoorde je in het Ständchen uit het Zwanengesang van Franz Schubert. Ja, en dat zeg ik terwijl er hier in de lege zaal van het concertgebouw de vleugel letterlijk door de ruimte zweeft als een zwarte zwaan. Hij wordt weggetakeld terwijl hier het podium opgeruimd wordt. Er is geen publiek meer te bekennen. Dat betekent dat het tegen 22:30 loopt en er echt een einde komt aan dit zomeravondconcert. Zometeen Passaggio Late Night met Karel den Hertog. En ik wens je een hele fijne avond met een deeltje uit de 39e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Asajo Late Night. Met Karel den Hertog.
1: De mooie zomer. Hij is definitief voorbij. Er was deze week weer een hoop gekakeel. Boeren die zich roeren. De corona-verhoren zijn weer begonnen. En het gesoebat over een nieuwe begroting. En op de socials is ook het merendeel. En op de socials is ook het merendeel.

Je hoort het stuk niet zo vaak, de ouverture, scherzo en finale van Robert Schumann. Je hoorde hier het eerste deel, de ouverture. Maar het is wel een spectaculair stuk. Hier frisse nieuwe opname door de Irish Chamber Orchestra onder leiding van Jurk Witman. Ja, en daarvoor ging even wat mis. Ik zit hier achter de enorme knoppentafel en ik dacht dat ik alles goed had ingeregeld. Maar nee hoor, ik had me vergist. Dus het begin was verbazingwekkend misschien, maar... We zijn begonnen met muziek en dit is een van mijn persoonlijke favorieten van Kurt Weill, Yooka-Laylee. En dan geweldige uitvoering met onder andere Marion Rampal als zangeres.

Youkali uit Marie Galante uit 1934 van Kurt Weill. Ja, zo verleidelijk gespeeld en gezongen. Marion Rampal zang. Raphaël Imbert op die heerlijke, diepe basklarinet. En daarbij ook nog het Quatuor Manfred.

0: De vrijplaat.
1: Ja, meestal neem ik dan een oude cd mee uit mijn collectie, maar ik heb nu iets nieuws meegenomen. Deze week werden namelijk de nominaties bekendgemaakt voor de Gramophone Awards. De jaarlijkse prijzen voor de mooiste cd's van het afgelopen seizoen. En de Gramophone, dat is een Brits blad over klassieke muziek met allemaal cd-besprekingen. Ja, het is een beetje een vakblad voor nerds, maar ik ben dol op lijstjes. En dus zat ik vandaag van alle categorieën de 6 genomineerden door te akkeren. En het leuke aan lijstjes vind ik, je ontdekt nog weer eens iets waarvan je dacht, oh ja, dat was waar ook. Of een cd die eigenlijk aan je aandacht is ontsnapt. Maar soms zie je ook cd's waarvan je denkt, ja inderdaad, die vond ik ook heel mooi. En dan geef je jezelf een schouderklopje en dan word je even bevestigd in je eigen goede smaak. En dit jaar staan tussen die genomineerden een paar prachtplaten. En mijn favoriete violist van dit moment staat er ook tussen. Isabelle Faust. En ze staat er niet tussen met één cd. Nee, niet met twee cd's. Nee, maar liefst 3 keer genomineerd. Met bijvoorbeeld het vioolconcert van Ligeti. Met de sonates voor viool en klaversymbool van Bach. En met een plaat van een paar maanden geleden. Een heerlijke, sprankelende, opwindende cd vol muziek van Telemann. Ja, die jury van de Gramophone Awards had er dit jaar echt verstand van.

Ja, van Telemann wordt ook wel eens gezegd dat hij eigenlijk te veel heeft gecomponeerd. Hij schijnt zoveel gecomponeerd te hebben dat als je nu iemand aan het werk zet om het allemaal met de hand over te schrijven, dat dat dan eigenlijk al een volledige baan van nu tot aan je pensioen op je 72ste zou zijn. En ze zeggen ook wel dat als Telemann nou wat minder had geschreven, dus misschien wat meer concentratie en misschien dat we dan alleen de allerbeste werk van Telemann hadden gekend, dat hij dan misschien wel net zo'n status had als Bach. In zijn eigen tijd, trouwens, had hij net zo'n status als Bach. Sterker nog, toen Bach solliciteerde in Leipzig voor de prestigieuze post van Thomas Cantor, toen was Bach derde keus, want het allerliefst wilde het Stadsbestuur in zee met Georg Philipp Telemann, maar die had helaas geen tijd. We maken een sprong in de tijd en we gaan naar Roemenië, het Roemenië van George Enescu. Dit is een prachtig langzaam deel uit zijn sonate voor piano opus 24.

0: geheimzinnige muziek van George Enescu, de Roemeens componist, uit zijn sonate op 24 nummer 3, het tweede deel, hier prachtig gespeeld door Can Çakmur. En dat brengt ons bij Beethoven. De laatste week gaan we naar het einde toe. Het einde van Beethovens leven, het einde van deze brievenreeks. Meer dan 1000 brieven schreef Beethoven. We hebben een kleine selectie laten horen, voorgelezen door acteur Leopold Witte. Beethoven heeft nog steeds problemen met zijn neef Karel, waarvan hij na de dood van zijn broer de voogd is geworden. Ten koste van de moeder van Karel, die hij jarenlang heeft tegengewerkt. Hij beschouwt Karel als zijn eigen zoon. Maar die aandacht werkt voor de jongen verstikkend. Het is een voortdurend aantrekken en afstoten. En ook nu Karel studeert, is en blijft Beethoven zich intensief bemoeien met de handel en wandel van zijn adoptiefzoon. De ruzies en verwijten volgen elkaar snel op. En in juli 1826 loopt de situatie volledig uit de hand en komt het tot een handgemeen. En Karel vlucht weg.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.

Wenen, 1826. Mijn dierbare zoon. Laten we er toch mee ophouden. Kom in mijn armen. Geen onvertogen woord zul je meer van me horen. In hemelsnaam, stort jezelf niet in het ongeluk. Ik ontvang je met evenveel genegenheid als anders. Kom maar naar me toe. Druk jezelf aan het trouwe hart van je vader. Beethoven. Wenen, 7 augustus 1826. Zeer geachte dokter Smetana, er is iets heel ergs gebeurd. Karel heeft zichzelf per ongeluk wat aangedaan. Er is nog hoop op redding, maar wees u snel. Karel heeft een kogel in zijn hoofd. Hoe het is gebeurd, hoort u nog, maar komt u snel. In godsnaam, snel!

Wenen, 22 september 1826. Omdat mijn neef over een paar dagen hersteld zal zijn, verzoek ik u dringend te bepalen dat hij met niemand behalve met mij het ziekenhuis mag verlaten. Onder geen beding mag hij in contact komen met zijn moeder, want het is een door en door verdorven individu. Ze heeft een buitengewoon boosaardig, slecht en doortrapt karakter. En dan is er nog de mogelijkheid dat Karel bij haar thuis in aanraking is gekomen met vrouwen van lichte zeden. Dat alles brengt een opgroeiende jongeman gemakkelijk van het rechte pad af. Met de grootste hoogachting verblijf ik uw Beethoven.

0: Twee delen uit het 14e strijkkwartet van Beethoven. Die late strijkkwartetten die zo ongelooflijk indrukwekkend zijn. Het eerste deel leek al molto vivace. Het derde deel leek al moderato. Je hoorde Quartetto Cassals. Ja, wat een gedoe. Met zijn adoptief zoon. En pas veel later dringt de ernst van de gebeurtenissen en zijn eigen rol daarin tot Beethoven door en hij is in zichzelf gekeerd en depressief. De sfeer tussen Beethoven en Karel blijft gespannen. Karel mag nog steeds zijn moeder niet zien. En op 2 januari 1827, dus een paar maanden na dit incident, neemt Karel afscheid van Beethoven en ze zullen elkaar nooit meer zien.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

Ruud Langgaard was een Deense componist en tijdens zijn leven was zijn muziek te onconventioneel, werd weinig gespeeld, maar hij had een enorme output, meer dan 400 werken, grote werken, fantastisch grote symfonie geschreven, Music of the Spheres, waarin hij een enorm orkest gebruikt en orgel en piano, waarvan de piano niet via de toetsen wordt bespeeld, maar direct op de snaren, zijn tijd misschien wel ver vooruit. En na zijn dood wordt zijn muziek steeds meer ontdekt. Je hoorde hier de Wiener Philharmoniker, niet de minste, onder leiding van Sakari Oramo, die een pleitbezorger is van het werk van Ruud Langgaard. En hier hoorde je het tweede deel, Lento Religioso Quasi Adagio Più Con Moto, uit zijn tweede symfonie. Nou, dat was nog best wel toegankelijk. Ik vond het indrukwekkend mooi eigenlijk. Verder met een Nederlands-Iraanse componist, Ramin Amin Tafreshi.

kleurrijke klanken van Ramin Amin Tafreshi, Iraans componist, woont en werkt in Nederland, heeft in Amsterdam compositie en piano gestudeerd. En zijn werk, Kleurrijke Indrukken, werd gespeeld door het Maat Saxofoonkwartet. Nu een blokje viool, maar niet vioolmuziek, nee, het viooltje, het lieflijke bloemetje, das Veilchen.

Het viooltje. Een leuk viooltje in de wei stond er wat onopvallend bij. Het was een teer viooltje. Toen kwam een jonge herderin met lichte tred en goede zin vooruit, vooruit het weiland op en zong. Ach, kon ik maar voor korte duur de mooiste zijn van de natuur, mijmerde het viooltje, tot meisjelief me heeft geplukt en aan haar zachte boezem drukt. Ach toe, een paar minuten maar. Helaas, het meisje komt eraan, maar ziet het bloempje niet eens staan, vertrapt het met haar zooltje. Het knakt en sterft en glundert nog. Ik sterf dan wel, maar ik sterf toch door haar, voor haar, lig aan haar voeten toch.

Sabine de Vielle, sopraan, en Mathieu Bourdois achter de piano in Das Veilchen, het viooltje, zoals Mozart dat op muziek heeft gezet. Het beroemde gedicht van Goethe, je hoorde het daarvoor in de vertaling van Matthias Rosemond. En daarvoor ook een veilchen, een viooltje uit de cyclus Bloemenleben van Dora Beasvich. Straks de nachtmuziek, eerst het eerste deel uit de Schotse symfonie

Paavo Järvi dirigeerde het Tonale Orkest te Zürich in het eerste deel uit de derde symfonie, de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy. En dat brengt ons bij Middernacht, de laatste muziek, de nachtmuziek. Die is van Koji Kondo, Zelda's Lullaby. Je hoort Fautjes Eet samen met harpiste Lise van der Smissen. En daarmee wens ik je een hele fijne nacht.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vrijdag om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
6: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En,
10: hoe werkt digitale zorg voor mij?
7: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
11: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
15: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
14: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
16: Leren mediteren. Zen.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Leren mediteren, zen.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ontdek onze intieme kleine zaal. Wereldberoemde strijkkwartetten, de beste zangers en pianisten en meeslepende jazzconcerten. Beleef het van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 27 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven en er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 mensen opgepakt. Voor een 4de verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen en in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vannacht droog en het koelt dan af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond volgen stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.